Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Word wakker met de beste classics en het laatste nieuws in The Morning Show. Of luister naar de podcast Family Tea, waarin comedian Lovella Tellisvoort alles met haar zusje en moeder bespreekt. Of geniet van de nieuwste hip-hop hits van Funix. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. 2 Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog hielp. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen.

droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgen af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens het plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui. Later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Word wakker met de beste classics en het laatste nieuws in The Morning Show. Of luister naar de podcast Family Tea, waarin comedian Lovella Tellisvoort alles met haar zusje en moeder bespreekt. Of geniet van de nieuwste hip-hop hits van Phonix. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wilde gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van de rollen in series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar nog een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar nog een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der

Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Het weer vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Word wakker met de beste classics en het laatste nieuws in The Morning Show. Of luister naar de podcast Family Tea, waarin comedian Lovella Tellisvoort alles met haar zusje en moeder bespreekt. Of geniet van de nieuwste hip-hop hits van Phonix. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Calypso. Blend. 7 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in de as gelegd. Het regent nu in het gebied, maar het water dringt maar moeilijk door in de veenlaag waar de brand zit. Daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen, zegt verslaggever Onno Beukers.
1: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
0: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand in de Ardennen is ontstaan. De Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie, zegt hij, met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement aanwezig. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de serie Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Het viertal rekende af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam.
2: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Femke Broeders-Bol! Het verschil met Groot-Brittannië is klein. Maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham.
0: En de estafette mannen die pakten het brons. Het weer: vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: BNN Vara, Cuba en Jasmine.

0: En daarvoor je de Fugees met Ready or Not. I hope you're ready today.
1: The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: Goedemorgen zonder zorgen. Het is alweer 9 over 7 op je maandagochtend. 17 augustus vandaag. En wat een regen, Jasmine.
2: Niet te doen. Het is depressing, man.
0: Ja, is het depressing?
2: Ja, nou ja, goed. We hebben natuurlijk de mazzel gehad dat het heel warm was al deze dagen. Maar ja. Dan ineens weer een soort van herfstig weer te hebben. Dat vind ik wel een grote overgang.
0: En dat na een lekker weekend, eigenlijk.
2: Ja, zeker.
0: Toch?
2: Zeker,
0: mag ik even zeggen dat ik een leuk feestje bij jou gehad heb?
2: Ja.
0: Heb gehad. We gingen naar de verjaardag van Justin, de vriend van Jasmine, afgelopen zaterdag.
2: Ja.
0: In Antwerpen. Ik kan me even verkeken. Ik dacht ik naar Amsterdam moest rijden.
2: Ja. Dus nog een kleine stukje afstand.
0: Maar wat een verjaardag. Ik denk voor de mensen die niet bij zijn geweest, en dat is bijna iedereen die nu luistert. Er was een barbecue.
2: Ja.
0: Jouw broers kunnen ontzettend goed barbecuen.
2: Ja,
0: er was echt een hele filosofie over. Een brassband was daar.
2: Ja.
0: En leuke DJ's.
2: Ja, onder andere jij. Ja, ik vond het zo echt leuk. Weet je wat de grap is? Mensen denken altijd dat als jij een radio-DJ bent, dat je dan ook automatisch
0: DJ bent.
2: Ja.
0: Ja,
2: maar dat zijn natuurlijk twee verschillende disciplines.
0: Ja.
2: En jij kan het gewoon allebei.
0: Een beetje.
2: Nee, ik vind het wel super stoer.
0: Ja, ik kreeg complimenten van Tjeerd Oosterhuis die er ook aanwezig was. Dus toen voelde ik me wel heel stoer. Dacht, nou, als jij het goed vindt, dan is het mooi. En ik draaide vooral blendmuziek.
2: Ja, nou, dat was fantastisch. Want Justin was daar heel erg blij mee. En ik ook. Dus het was heel leuk en heel fijn dat je dat
0: En was. Wat had jij je best gedaan? Want het was aanvankelijk een verrassing voor je vriend, dit feestje. Hij is 40 geworden.
2: Mm-hmm.
0: Uiteindelijk was de aap een beetje uit de mouw, wisten mensen wel dat het zou gaan gebeuren?
2: Ja. Nou, we hadden eigenlijk een locatie al helemaal geregeld. Het eten was geregeld, drank, alles, springkasteel. En op maandagavond besloot de eigenaar van die locatie te annuleren.
0: Nee!
2: Ja. Dus wij zaten met onze handen in het haar van, ja, hoe kan je zoiets doen? 5 dagen voor het feest, 40e verjaardag, alles, weet je wel. Mensen komen vanuit Portugal, Frankrijk, Amsterdam. En dan kan jij dit zomaar doen. Dus dat was wel even dramatisch, maar we hebben het met spoed andere locatie gevonden en dat helemaal omgeturnd tot ons eigen feestje. En dat was
0: You fixed it.
2: I did it, yes.
0: Ja. Ik zie verder mijn tijdlijn vol met mensen die naar Reggae Lake zijn geweest.
2: Ja.
0: Dat was natuurlijk zaterdag en zondag. En Latin Village, een groot festival waar heel veel mensen aanwezig waren.
2: Ja, dat heb ik helaas moeten missen. Maar goed, ik had een ander feestje.
0: We hopen dat je een leuk weekend hebt gehad. Ja. En we gaan de week goed in met veel lekkere muziek. Zometeen de Jasmine's Classic. DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince staan ook voor je klaar. En dit is een man die een maand geleden, jij was erbij volgens mij, in de Melkweg stond.
2: En ik heb hem ontmoet.
0: Ja, en je hebt mazzel gehad, want hij heeft zijn Lowlands optreden van deze maand heeft hij gecanceld.
2: Nee.
0: Dus waarschijnlijk was dit zijn concert voor het jaar.
2: Oh, snap.
0: Durant Benard met

0: Ik hoorde de laatste remix hiervan. Toen dacht ik, oh, dan zou het lekker zijn om deze weer een keer te horen. Ring My Bell van DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince op NPO Blend. En daarom is het 7:50 geworden. Leuk dat je luistert naar de Morning Show. Dit is altijd een heel bijzonder moment, want we gaan luisteren naar...
1: Jasmine's Classic.
0: Hey Jasmine.
2: Hey, bonsoir.
0: Wat heb je meegenomen?
2: Ja, ik heb een track meegenomen van een vrouw die, ja, die toch wel echt wel... Nou, mag ik zeggen, wel de footprint heeft gezet voor aardig wat zangeressen. En zangers eigenlijk ook. Ze is helaas overleden. 16 augustus, dus gisteren was haar sterfdag. Dus ik dacht, nou, een mooie,
0: mooie
2: dag om
0: datum.
2: Haar te eren.
0: Ja.
2: Ze is helaas 8 jaar geleden overleden aan de verschrikkelijke ziekte kanker. Ik heb het over Aretha Franklin.
0: Mm-hmm.
2: En deze vrouw heeft natuurlijk aardig wat hits op haar naam staan. Zoals A Natural Woman, You Make Me Feel, Think. Maar vandaag ga ik toch voor de grootste hit ooit van haar. En dat is natuurlijk R-E-S-P-E-C-T.
0: Wat zegt ze daarop eigenlijk?
2: Respect!
0: Respect my authority.
2: Yeah, respect. Put some respect on my name.

0: De Amerikaanse DJ Honey Dijon samen met Eddie Oasis, Danielle Ponder en Sunny MF. Just Friends en daarvoor je Casey en Jojo met You Bring Me Up.
1: Vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden.
0: Wel een goed idee dat ik vandaag met de kleintjes naar Blijdorp ga.
1: Nou ja, als het in de middag is, dan kan het wel.
0: Ja, dat is het plan. Ja, om 1 uur moet ik ze ophalen. Dus,
1: nou.
0: Precies die ene dag dat het stortregent.
1: Ja, maar goed, je hebt volgens mij daar ook nog wel binnen dingen, toch?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Je hebt die koker. Hoe noem je dat ook weer? Dat aquarium waar je door kan lopen. En
1: oh
0: zo.
1: Ja. Oh ja, dat is wel tof, ja.
0: Ja. Hé, het is vandaag Tula-dag.
1: Ja.
0: Daar gaan we zo meteen over bellen.
1: Yes, zeker.
0: Heb je iets speciaals met Tula-dag?
1: Het
0: wordt heel groot gevierd, toch, op Curaçao? Ja, ik bedoel, het is natuurlijk de herdenking van de verzetstrijder,
1: ja.
0: Tula. Maar heb je het ook elk jaar gevierd?
1: Nee, omdat het niet zo bekend was. En het is pas sinds een paar jaar
0: ook in Nederland
1: echt naar buiten
0: ding.
1: Gekomen. Dus het was zeg maar niet bij mij. Ik ben hierop gegroeid, dus daar heb ik niet zo heel veel van meegekregen in mijn jeugd. Maar gelukkig op een gegeven moment wel weer, ja.
0: Want ik zag nu op Curaçao wordt echt stil bijgestaan. Er is ook een stilte, er worden kransen gelegd. Dus vergelijkbaar met hoe 4 mei hier gevierd wordt eigenlijk.
1: Klopt, klopt, klopt. Nee, dat is in Nederland helaas nog niet. Maar we gaan het er zo over hebben.
0: Zo in de morning show. Ook No One van Alicia Keys staat voor je klaar. En dit zijn Wale en SZA met The Need to Know.
2: I guess maybe some little problems could arise.
3: Well, there are always a few.
2: I mean, if anything happened and we couldn't be friends the way we are now, that would really be bad.
3: Devastating.
2: Because this is very good.
3: And that would be good.
2: That would be good too. The idea is to combine this

0: Alicia Keys met No One. Het is vandaag Tula-dag en daarom staat de morningshow in het teken van Tula. En we hebben gelijk een luistertip voor je. De podcast Wat Blijft, waarin journalist en presentator Nathan de Vries in het verhaal duikt van Tula.
1: Op 17 augustus 1795 begon onder leiding van Tula op Curaçao de grootste opstand van tot slaafgemaakte in de geschiedenis van de Nederlandse Antillen. Inmiddels wordt hij geëerd als vrijheidsstrijder en nationale held van Curaçao, maar dat beeld kwam pas laat. Pas in 2023 werd Tula officieel gerehabiliteerd door de Nederlandse regering.
0: Nathan dook niet alleen in de geschiedenisboeken. Hij sprak ook met mensen die Tula via de muziek, theater en poëzie levend houden. Nathan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, jongens.
1: Goedemorgen, bon dia, bon simang.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je begon aan deze documentaire met een bepaald beeld over Tula. Wie was Tula voor jou voordat je hieraan begon?
2: Ja, nou ja, die naam kende ik wel, weet je wel. Iemand op Curaçao die iets groots had gedaan. En ik denk dat velen het op die manier kenden. Maar het echte verhaal en wat hij precies had gedaan, daar wilde ik achterkomen. Dat wist ik ook niet precies. Mm. En toen ik daar dus indook, dacht ik van jemig. Die heeft echt wat groots gedaan. En dat moet je maar durven. Dat moet je maar opstarten. Dus ik kende hem eigenlijk niet heel goed voordat ik begon aan het verhaal. Alleen de naam.
1: Ja, je spreekt onder andere historicus Valika Smulders, zangeres Isaline Kalister, acteur Anton de Bies en dichter Gershwin Bonifacia.
2: Ja.
1: Wat heb jij door die gesprekken over Tula geleerd wat je oprecht echt nog niet wist?
2: Nou, wat Valika vertelde vooral over hoe die opstand ging. Hè, dat Tula een hele slimme man was. Hij hoorde dat de Franse Revolutie achter de rug was. Dat op Haiti een opstand was geweest. Dat was de grootste opstand ooit die gelukt is. Van tot slaafgemaakte. En natuurlijk kwamen slaven vaak tot opstand. Op schepen, op plantages. Maar in Haiti werkte dat. Nou, dat hoorde Tula via die haven in Curaçao. En toen dacht hij van, dit kan ik ook. En bovenal, het is rechtvaardig. Tuurlijk, slavernij is altijd onrechtvaardig. Mm-hmm. Maar door die afschaffing van de slavernij in de Franse kolonie dacht hij van, hé, wij moeten ook op Curaçao vrij zijn. Ja. En toen ging hij gewoon eigenlijk op een hele rustige, welbespraakte manier naar die plantage-eigenaar, die Sean, toe. En zei van, we stoppen ermee, we pikken het niet meer. En dat, zeg maar, dat stukje gevatheid, slimheid, dat vond ik heel mooi wat ik eruit opmaak. Dat hij gewoon op een redelijke manier zijn vrijheid bepleitte. Vooral logisch ook, toch? Dus ik dacht van, hé, dan komt er wat dichterbij. Dan wordt het heel, heel menselijk als je zulke gesprekken eigenlijk weer terughaalt uit die geschiedenis.
1: Ja, precies. Want vaak worden er beelden gemaakt van, weet je, oh, we komen in opstand, dus een beetje zeg maar geweld. Oh, dat, maar precies, hij ging echt in gesprek.
2: Ja, precies. Zoals iedereen met, weet je wel, van die harken zitten te vechten en noem maar op. Maar hij dacht van, nee, ik wil een redelijk gesprek. Ik wil ook graag naar de gouverneur in Willemstad. Hè. Dus hij had ook een plan. Hij wist ook mensen te overtuigen. En wat me ook opviel, dat vertelde ook iemand, dat ze ook door middel van muziek, bijvoorbeeld de tamboe, de trommel, die wel bekend is daar, dat ze op die manier ook mensen probeerden bij elkaar te krijgen. Een soort van strategie door middel van muziek. Dus hij had verschillende methodes. De ratio, muziek, mensen op trommel. Hij had gewoon charisma. Ja. En dan komt zo'n Tula veel meer tot leven, voor mij ook.
1: Ja, precies, want we hebben het natuurlijk vaak over Tula als vrijheidsstrijder en symbool, maar daarmee kan de mens natuurlijk achter zo'n naam ook gewoon verdwijnen.
2: Precies.
1: En ben je tijdens het maken dichter bij Tula als persoon gekomen?
2: Dat denk ik ook. Ik vond het heel mooi dat bijvoorbeeld Gershwin ook, hè, die doet heel veel in zijn spoken word met Tula. Hij voelt zichzelf een kleine Tula, dus ik denk ook de kracht die hij heeft gegeven aan mensen nu, nog steeds, dat ook heel bijzonder is. Dat hij echt wel iets, 250 jaar geleden voor elkaar heeft gekregen, dat nog steeds doorwerkt, in positieve zin.
1: Ja.
0: Mooi. Ja, deze documentaire, deze podcast staat al een tijdje online nu. Welke reacties heb je gekregen?
2: Nou, het gaat ook wel veel over de doorwerking van het slavernijverleden op Curaçao. Hè. Dus dat bijvoorbeeld ook de weinig mensen op Curaçao Tula heten. Dat is de afgelopen jaren pas gekomen. Omdat hij neer is gezet als een misdadiger, als een oproerkraaier. Dus ik heb ook best wel reacties gekregen van, wow, dat wist ik niet. Of wow, wat heftig. Of wow, wat goed dat er aandacht voor is. Want dat beeld moet echt wel kantelen. Dat gebeurt wel, maar dat moet volgens mij nog meer. Dat hij echt wordt neergezet als, de grootste held van het Caribisch gebied. Misschien nog wel meer dan dat. En dat probeerde ik wel te bewerkstelligen met de hele documentaire. En dat hebben mensen ook wel gehoord, denk ik. Ja. Maar goed, er is veel. Het heeft lang geduurd, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, absoluut. Ja. Maar het is heel fijn dat jij erin bent gedoken. En ja, de nodige informatie hebt verzameld. Waardoor wij, want ik zelf ook, ben hier opgegroeid in Nederland. En had ook totaal geen idee wat voor persoon het was. En wat jij net vertelde inderdaad. Je wordt toch een soort van plaatje gebracht van... Oh, het is een iemand die met geweld zijn vrijheid heeft geprobeerd te krijgen. Maar... dat was het dus absoluut niet. Dus dat is heel mooi om dat op die manier te horen. En ik denk dat er nog veel meer naar boven moet komen, toch?
2: Dat denk ik ook. En het is vooral belangrijk om te weten, denk ik, van hij was een mens van vlees en bloed. Hè, die een hele normale eis had. En ook heel ver is gekomen. Dat wil ik ook nog wel even benoemen. Want hij had het bijna voor elkaar gekregen. Dat die opstand lukte. Ja. Uiteindelijk is hij op een verschrikkelijke manier gemarteld. Ja. Ga zo maar door. Maar hij had het bijna voor elkaar. En dat is ook, dat moeten mensen ook niet vergeten. Dat hij gewoon heel veel effect heeft gehad.
1: Dankjewel, journalist en presentator Nathan de Vries. De podcast Wat Blijft is te beluisteren via NPO Luister.
0: Een tip, en we gaan het er zo meteen ook nog over hebben, want het is natuurlijk Tula-dag en dat blijft het natuurlijk. Dus zometeen hebben we gasten.
1: Ja, Meluska Meulens die schuift zometeen bij ons aan.
0: Mooi. In de morning show hoor je zometeen ook Mahalia met Letter to Your Ex. En dit is Reflection Eternal met Blast op.

0: van Chingy. Je hoorde Chingy met Jason Weaver op One Call Away op NPO Blend. En daarmee is het 5 voor 8 geworden. Leuk dat je luistert naar The Morning Show. We gaan zo meteen een gast verwelkomen hier.
1: Ja, we hebben zo meteen schrijfster en presentatrice Meluska Meulens hier in de show.
0: Vanwege Tula-dag.
1: Ja, vanwege Tula-dag. En ook dat ze een kinderboek heeft geschreven. Dus dat is wel heel erg tof.
0: Mooi, daarover zo meteen meer in The Morning Show. We hebben hier wel eens muziek klaarstaan waarvan we denken, wat zeggen ze nou eigenlijk? Er staat Naughty by Nature voor je klaar met OPP. Ja. Wij dachten altijd, dat is Other People's Property.
1: Ja.
0: Want dat zegt hij ook in die track, toch?
1: Oh, ja.
0: Ja, maar wat het eigenlijk is dit.
2: We down with OPP, Other People, Pussy.

0: Enzo. Blend. 8 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
1: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit, dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
0: Het kabinet gaat ook een gesprek met onder meer Ja 21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandig signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd den Daas.
2: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet, aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaalt.
0: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig, bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.

0: geleden is dat Prince is overleden. Genuine met zijn versie van When Doves Cry en daarvoor die LL Cool J met Paradise. Het is Tula-dag vandaag en daar staan we bij stil in de morning show. We staan stil bij de grote opstand tegen de slavernij in 1795. Die werd geleid door Tula. Een man die eeuwenlang als misdadiger werd weggezet, maar inmiddels officieel is gerehabiliteerd en erkend als held.
1: Yes, en schrijver en presentator Miluska Meulens groeide op Curaçao en in Nederland, maar leerde op school nauwelijks iets over hem. Inmiddels zorgt ze er zelf voor dat er een nieuwe generatie Tula wel leert kennen. En ze schreef namelijk al een hele reeks kinderboeken. En een daarvan ligt ons vandaag extra aan het hart. Mijn gouden boekje over Tula. En ze is vandaag bij ons te gast in de studio.
0: Yeah.
1: Bon dia, bon sima, Miluska.
2: Bon dia, moro
1: bon dia. Hey, hoe beleef jij deze dag?
2: Ja, ik op weg hier naartoe dacht ik er weer aan. Het is voor mij altijd een hele speciale dag. Je hebt dingen als het Tula-concert, herdenkingsconcert en de Tula-lezing. Vandaag dacht ik, het is extra speciaal. Of ook misschien ook wel verdrietig, omdat op deze dag ook een hele grote groep andere Nederlanders denken aan de onafhankelijkheidsdag in Indonesië. Dus daarom is het altijd een beetje dubbel. Er is gewoon heel veel gebeurd op deze dag in de geschiedenis. Mm. Maar ik vind het een belangrijke dag. Ik vind het een dag om te herdenken, maar ook om stil te staan bij onze vrijheid en bij de vrijheid die heel veel mensen in de wereld nog missen.
1: Ja. Vind jij dat er genoeg aandacht is in Nederland voor de viering en herdenking van Tula?
2: Nee, helemaal niet. Want op heel veel scholen is het helemaal niet vanzelfsprekend dat dat voorbij komt. Überhaupt iets over de slavernij. Hè? Ja. Er wordt heel weinig over gezegd. Dus laat staan wie Tula was en wat hij heeft gedaan.
1: Ja.
2: En in het Nederlands curriculum, in het onderwijs, is dat nog steeds veel te weinig ingevoerd. En ik vind het ook heel jammer dat het iets is wat voornamelijk door Caribische mensen wordt gevierd. Terwijl, het is eigenlijk iets van ons allemaal. Hè? We hebben een held, we hebben een echte held. Iemand die heeft gestreden voor vrijheid. En daar staat tegenover dat we heel veel andere mensen eren met tunnels en namen op scholen en gebouwen en straatnamen die juist hele slechte dingen hebben gedaan.
1: Ja, precies. Laten we het hebben over een Michiel. Hoe heet deze man?
0: Michiel de Ruiter bedoel je?
1: Ja, precies. Ja.
0: Misschien wel goed ook.
2: Want het is zo'n cool.
0: We spraken net Nathan de Vries, maar er zullen zomaar mensen zijn die nu pas inschakelen om Tula nog even neer te zetten. Van wie was Tula ook alweer?
2: Nou, dat is heel erg lastig, want er is weinig vastgelegd. En dat gaat zo, hè, de onderdrukkers, de koloniale grootmachten in die tijd hebben heel weinig vastgelegd over tot slaafgemaakte mensen. En al helemaal niet mensen die streden tegen, hè, tegen dat systeem. Ja. Nou, er werd vooral gewoon niet zoveel over opgeschreven. Dat was niet de moeite waard. En dat wat we wel weten over Tula is daarom denk ik ook wel niet toevallig daaruit gelicht. Er waren natuurlijk veel meer namen, veel meer helden, ook vrouwen. Mm-hmm. Maar Tula is daar uitgelicht omdat we over hem dan wel toevallig net iets meer weten. Omdat er een pater was en die heeft verslag gedaan voor het koloniale systeem van die opstand. En van die heeft gesprekken opgeschreven, weergegeven van tussen hem en Tula. Dus over Tula weten we dan wel dat hij belezen was, dat hij best wel veel wist, hè, over wat er in de wereld omging, wat er op dat moment in Frankrijk gebeurde bijvoorbeeld. Dat daar sprake was van gelijkheid, strijd voor gelijkheid, vrijheid en broederschap. Maar verder niet zo heel veel. Ik ga ervan uit, ik heb als schrijver van mijn gouden boekje over Tula de vrijheid genomen om ook een deel tot mijn verbeelding te laten. Niet helemaal gefantaseerd natuurlijk, wel gebaseerd op bronnen en de tijdgeest. Ik denk dat het een jonge man was. Niet heel jong. Geen begin 20, maar ook niet oud. Mm-hmm. Zo nou ja, misschien net geen 30, zoiets. Een jonge man, sterk in zijn kracht. Ik denk dat hij ook heel zacht was, maar ja, dat weten we niet.
1: Ja.
2: Maar dat, zo ga je dan kijken van, hey, wat voor iemand kan dat geweest zijn?
0: Wel betrokken bij zijn medemens. Hij was niet alleen voor zichzelf bezig.
2: Betrokken, ja. Nou, net wat ik zeg, belezen. Dus hij wilde niet strijden per se, alleen maar vechten.
1: Nee.
2: Als het nodig was dan wel. Hij was wel strategisch. Hij had wel echt een grote opstand uitgedacht, helemaal uitgedacht. En ook best wel lang volgehouden. Hè? Nauwelijks wapens tegen het leger. Dus een maand lang gestreden. Dus dan moet je wel strategisch inzicht hebben. Maar tegelijkertijd zei hij ook van, nee, geweld alleen als ons geweld wordt aangedaan. Want wij, het enige wat we willen is onze vrijheid.
0: Mm-hmm.
2: Wij komen op voor onze rechten. En dat doen we in eerste instantie door vredig te demonstreren.
1: Ja, door in gesprek te gaan ook, hoorden we ook dat Nathan dat zei. Dat hij
2: wilde in gesprek, hij wilde met de gouverneur praten. Nou, dat was hem niet gegund.
1: Ja.
2: En het leger is erop afgestuurd. En ja, toen werd het een bloedige, gewelddadige opstand. Maar dat is dus niet vanuit Tula gegaan of vanuit de stakers.
1: Nee.
0: Ja. Milutka Meulens is hier vanwege Tula-dag. We kletsen zo verder. Eerst hoor je Ashanti, Akon en Nelly samen op Body on Me.

0: Hier was niet man genoeg voor Toni Braxton. He wasn't man enough. En daarmee is het 8:45 geworden. Je luistert naar de Morning Show op NPO Blend. En het is vandaag Tula-dag.
1: Ja, het is vandaag Tula-dag. En daarom hebben we schrijver en presentator. Ik wil zeggen presentatrice. Presentator Miluska Meulens bij ons te gast. Want we staan vandaag natuurlijk in het teken van Tula-dag. En jij hebt het Curaçaose roots. En schreef eerder ook het kinderboek Mijn Gouden Boekje over Tula. Het duurde uiteindelijk 228 jaar voordat Nederland Tula officieel rehabiliteerde. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen erkende in 2023 namens de regering dat zijn strijd rechtvaardig was. En bood excuses aan voor zijn veroordeling en gruwelijke dood. Laten we dat vooral niet vergeten. Ze zei ook daarbij, dit eerherstel kwam laat, te laat. En vooral dankzij Curaçaoenaars die er jarenlang voor hebben gevochten.
2: Ja.
1: Voelde dat eerherstel voor jou als een eindpunt of juist als het begin van iets?
2: Nee, het is het begin van het begin. Weet je wel, laten er eerst maar gewoon meer eermonumenten komen waar mensen ook naartoe komen, naartoe kunnen en het ook zien, hè, zodat die naam Tula niet alleen herkend wordt door een klein groepje Caribische Nederlanders en misschien nog wat mensen van kleur.
1: Mm-hmm.
2: Maar dat het gewoon dat kinderen op scholen ook weten. Dus dit is het startpunt. Dit is nog maar het begin. We moeten er gewoon voor zorgen dat er in dat onderwijs heel veel wordt gedaan, zodat onze kinderen weten wie onze ware helden waren in de geschiedenis.
1: Heb jij
2: ook
1: daar
2: al
1: iets,
2: is het gewoon geen mooi. Vanuit Nederland gezien, natuurlijk, het is geen mooie geschiedenis. Dus nee. Ik kan me voorstellen dat je dat vooral een beetje onder de tapijt. Maar nee, het begint er dus gewoon mee dat iedereen die naam moet kennen. Mm-hmm. En van zijn tijdgenoten. Want in Suriname heb je Boni. Je hebt in Curaçao ook Sablika. Er is ook heel weinig over bekend wat haar rol precies was. Een vrije zwarte vrouw die ook in diezelfde tijd als Tula leefde. Maar ook Diana, die ook op Curaçao bij het Tula monument een mooie plek heeft tussen Tula en Carpata. Carpata was zeg maar de rechterhand van Tula.
1: Mm-hmm.
2: En zijn vriend. Dus Diana heeft ook veel betekend in die strijd. Laten we gewoon al die namen in ere herstellen.
1: Ja, ja. Heb jij daar wel eens les over gehad, Q?
0: Nee, nooit les over gehad. En ik vroeg me dat ook af. Van, is dat de reden dat je dacht, ik maak mijn gouden boekje over Tula? Dat je dacht, het is helemaal niet bij kinderen bekend.
2: Ja, onder andere. Was. Ja. Mijn gouden boekje over Tula is een uitgave in de reeks Mijn Gouden Boekjes van uitgeverij Rubenstein. En dat is natuurlijk heel mooi. Het ziet er heel mooi uit. Ik ben net op Curaçao geweest. Daar had ik er een hele hoop afgeleverd. Dus ik had er niet eentje om mee te nemen.
0: Hè?
2: Hij is er ook in het papiament.
1: Nice.
2: Ja, ik had er niet eentje om mee te nemen. Maar het ziet er gewoon hartstikke mooi uit. En Mijn Gouden Boekje zijn non-fictieboeken. Dus je hebt gouden boekjes. En dat kan over van alles gaan. En Mijn Gouden Boekje, dat is non-fictie over historische personen en gebeurtenissen. En ja, daar past Tula natuurlijk heel goed tussen.
1: Mm-hmm.
2: En ik dacht van, inderdaad, dat is dan mijn kleine steentje om bij te dragen. Het is een prentenboek, dus ja, dat gaat om 1100 woorden of zo. Het is niet heel veel. Maar er wordt meer over Tula geschreven. En gelukkig maar dat nu op gang begint te komen.
1: Ja, absoluut. Ik bedoel, daar is het begin natuurlijk. Hè. Het onderwijs, hè, kinderen, dat zeg ik altijd van, daar moeten we mee starten. En met zo'n boekje is dat natuurlijk heel toegankelijk.
2: Ja.
1: En ook wel heel tof dat het ook in het papiament te verkrijgen is.
2: Ja. Want dan heb je het ook voor de kinderen op de eilanden.
1: Ja.
2: En voor mensen hier die papiaments willen leren.
1: Ja.
2: Is natuurlijk ook heel fijn om een prentenboek te hebben.
0: Oh ja.
2: Veel plaatjes.
1: Ja, ja.
2: En zodat je die taal kan leren. Het is toch een van onze 5 officiële talen binnen het Koninkrijk.
0: Ja, en een taal die echt onderzocht wordt ook. Hè, omdat het een hele mooie structuur heeft.
2: En,
0: dus het zou als een internationale taal kunnen zijn.
2: En het is bijzonder omdat papiaments een van de weinige, ik wil niet zeggen de enige, omdat ik dat niet zeker weet. Ik heb er geen onderzoek naar gedaan. Maar in ieder geval een van de heel weinige Creoolse talen die zijn ontstaan in die slavernij. Mm-hmm. Onder invloed van al die verschillende culturen die al dan niet onder dwang zijn.
0: Nederlands, Portugees, Spaans.
2: Maar ook alle Afrikaanse talen, hè, die ineens, ja, al die mensen moesten ineens met elkaar gaan communiceren. Terwijl, ja, ze helemaal niet per se uit hetzelfde land of, nee, uit hetzelfde gebied kwamen. Dus dat is een hele bijzondere taal die toen is ontwikkeld.
0: En hits over de hele wereld. Nu recentelijk Mama Wong natuurlijk van J-Hon.
2: Oh ja, tuurlijk. Was dat hier ook groot?
1: Ja.
0: Maar Dream Girl, ja, ja, van de eerste, ja, die is, ja, zelfs door Kim Kardashian opgepakt.
2: Ja, ja, ja.
0: Dus,
2: ja, ja.
0: Inmiddels zijn er tracks in het Paviaments die overal gedraaid worden.
1: Absoluut.
0: Ook prachtig.
1: Hey, als er, want vandaag is dan Tula-dag. Hoe sta jij er vandaag bij stil?
2: Door hier bij jullie te zijn vandaag. Vandaag dan wel. Maar gewoon ook door er extra veel over te praten. Dus ik noem het bij mensen die het niet weten. Mensen die er wel iets van weten, daar praat ik. Die verdieping, die zoek ik dan gewoon op.
1: Ja.
2: Gisteravond hadden we het jaarlijkse Tula herdenkingsconcert. En dan ben je heel erg onder elkaar met allemaal mensen die weten wat er is gebeurd. Die weten hoe die geschiedenis in elkaar steekt. Maar die ook dezelfde drive hebben om het te verspreiden. Want ja, het wordt heel vaak gezegd, het is een cliché inmiddels. Maar je kan pas weten wie je bent als je weet waar je vandaan komt. Mm-hmm. En je geschiedenis is gewoon heel erg belangrijk.
1: Ja, en het is niet alleen maar onze geschiedenis, nee, als Curaçaonaars, nee, maar een gezamenlijke, nee, geschiedenis.
2: Ja, ja, ja, het, ja, is gewoon ook de geschiedenis van Nederland.
1: Ja, precies. Ja, Meluska, als we dan een track mogen spelen,
2: ja,
1: voor jou en voor de Tula-dag, ja, welke zou dat dan volgens jou moeten zijn?
2: Nou, dat wordt een gouden ouwe. Doble Ere is een fenomeen op Curaçao. Dat zijn iconen. Ja. Die spelen nog steeds, maar ze zijn echt al wel
1: oud.
2: Op hoge leeftijd. Hou op! Als je hun oud doet, dan ben ik ook al. Nee, nee, nee. Zij zijn wel echt op hoge leeftijd. Maar het zijn wel mijn helden.
1: Ja, absoluut.
2: Uit mijn jeugd. En dan vooral het liedje Tula Warda. Want Tula Warda gaat over de huidige mens. Hè? Wij in deze moderne tijd die tegen Tula zeggen, kijk nog niet achterom, want we zijn er nog niet. We zijn bezig, maar nog steeds is er heel veel wat we gewoon toch nog moeten oplossen.
1: Ja.
2: Dus kijk nog niet achterom naar die strijd die je hebt geleverd en de weg hebt gebaand voor ons om vrij te zijn, om goed met elkaar te leven. Hebben toch nog een paar dingetjes op te lossen.
0: Dus daarom zegt ze, Tula, wacht nog eventjes.
2: Wacht nog even met omkijken.
1: Ja.
0: En dat zegt Doble Ere op Tula Warda.

0: album van Chris Brown, dat heet ook gewoon Brown, zijn samenwerking met Liam Thomas. En dat is natuurlijk Fall In. Het is vandaag Tula-dag en presentator, journalist en kinderboekenschrijver Milouska Meulens is onze gast vandaag.
1: En op een dag waarop we de Curaçaose held Tula vieren, willen we jou natuurlijk ook even... Nee, je bloemen geven hebben ze niet fysiek, maar...
2: Ik voel de liefde.
1: Ja, de flowers.
2: Zeker, ik voel de liefde.
1: En de sprinkle, want waar jij als kind die Curaçaose verhalen nog miste, zorg je er nu zelf voor dat de kinderen die wel krijgen. Naast je rijke oeuvre schrijf je dit jaar ook het Kinderboekenweekgeschenk 2026. Ja. Terug naar de schoenenboom.
2: Klopt.
1: Als eerste Caribische auteur en vrouw van kleur. Girl, klopt. I applaud you. Woep, woep, woep, woep, woep. Geweldig. Hey, wat dacht je toen je het voor het eerst hoorde?
2: Ja, ik was echt flabbergasted. Ik verwachtte het ook niet. Het ging heel erg leuk, want mijn uitgever had gezegd dat de Donald Duck me wilde interviewen. Dus ik zei, oh, doen die dan ook boeken? Dingen met boeken? Ja, soms doen ze een special. Dus ik dacht van, nou, leuk hè? En mijn kinderen waren heel blij van, oh, je komt in de Donald Duck. Je hebt het echt gemaakt. Dan heb je het echt
0: mama,
2: gemaakt.
0: Mama, je
2: made it. Ja. En toen was ik daar... aan het wachten. En ze kwamen te laat. Dus ik dacht van, nou, dat is ook wat, hè. Gewoon, wil je een interview met mij en dan kom je te laat. En toen kwamen de mensen van het CPB binnenstappen. Ik herkende het pas toen de directeur, Evelien... oh, dan ben ik even haar achternaam kwijt. Het is vroeg, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
2: Toen zij binnenkwam, toen dacht ik van, hè? En dat hoor je me ook. Iemand was stiekem aan het filmen.
1: Oh,
2: en op die video hoor je mezelf echt heel zo... Huh? Als je me nou...
0: Aan de kerk?
2: Ja, aan de kerk. Ja, ja, ja.
0: Eveline aan de kerk.
2: Ja, ja. Ja, toen vroegen ze het dus van... Nou ja, je hebt dit al gedaan en dat al gedaan en zus al gedaan. Zou je nu ook... het kinderboekenweekgeschenk voor 2026 willen schrijven. Wat is daarop jouw antwoord? Echt alsof je een huwelijk aangaat. En zo voelt het ook echt. Je hebt een heel intens jaar met elkaar. Met een hele intensieve samenwerking. Om dat in hele relatief korte tijd voor elkaar te boksen. Want vorig jaar rond deze tijd wist ik nog niet eens... dat ik het kinderboekenweekgeschenk zou gaan schrijven.
1: Wow.
2: Dat hoorde ik pas in september.
0: Hoeveel tijd heb je dan?
2: Ik hoorde het in september. In januari moest het idee, hè, het synopsis klaar zijn. En in maart alweer de tekst inleveren. En in juni had Hedy Chin, de illustrator, alle illustraties af. En ging het alweer naar de drukker.
1: Wauw.
2: En vorige week heb ik het luisterboek ingesproken.
1: Oh, te gek.
2: Ja, en volgende maand komt hij dan uit.
1: Wauw.
2: Bij de start van de kinderboekenweek.
0: En die krijgen mensen die dan een boek kopen, die krijgen ze mee dan, toch?
2: Kinderboek, als je een kinderboek koopt voor vanaf... Nou, vergeef me even dat ik niet de exacte bedrag weet. Maar volgens mij vanaf 13,50 of zo.
0: Ja.
2: Als je dan een kinderboek koopt... dan krijg je het kinderboekenweekgeschenk.
0: Dus een enorme oplage.
2: Enorme oplage. Zo, jij zit er goed in. Ja.
0: Ja.
2: Ja. Ik heb voor het eerst een oplage van meer dan 350.000.
1: What? Wow. Oh, amazing.
2: Ja, dat kan natuurlijk ook gewoon door het CPB... die op deze manier kinderboeken promoot... En door al die boekhandelaren die het ook gewoon hebben besteld. Want eerlijk is eerlijk, als zij dat niet zouden doen, dan zou dat ook niet mogelijk zijn. Maar dat is dus wel echt heel, heel erg gaaf. Dat ongeveer, nou ja, in ieder geval meer dan 300.000 kinderen gaan dat kinderboek geweest.
0: Jouw boekje lezen.
2: Ja, en ook op de eilanden.
1: Oh, echt? Oh. Hey, ja. En als je het in het kort kan vertellen, waar gaat de schoenenboom over?
2: Ja, nou, het thema van deze kinderboekenweek is pot aan. Dus daar kan je een heleboel bij bedenken. Hè. Dat gaat over toneel, theater, maar ook wat jullie doen. Dit is ook spot aan. Kijk, de spotjes die zijn al op ons gericht hier in de studio. Televisie, film, nou ja, noem het allemaal maar op. En ik ging nadenken over, nou, wat wil ik doen... en in hoeverre wil ik het laten aansluiten bij het thema. En toen dacht ik van, ja, waar begint het allemaal mee? Al deze dingen, boeken... toneel, theater, film, radio. Het begint met allemaal met verhalen vertellen. We vertellen allemaal op onze eigen manier verhalen. En daar zijn we al heel vroeg in de mensheid, in de geschiedenis van de mensheid mee begonnen. Kampvuurtje zie ik voor me. Vanaf het moment dat de vuur werd uitgevonden dan. Nou ja, in ieder geval bij elkaar zitten en elkaar verhalen vertellen. Wat heb jij gedroomd? Wat heb jij meegemaakt? En dat is gewoon de start. En dat wilde ik vertellen. Gewoon onze verteltraditie, onze vertelcultuur van de Caribische eilanden. Wij zitten graag onder een boom elkaar verhalen te vertellen.
1: Ja.
2: En daar gaat Terug naar de Schoenenboom over. Een speciale plek waar mensen elkaar altijd verhalen vertelden. En dat dreigt verloren te gaan omdat de ouderen hun verhalen vergeten. Ah. En twee kinderen gaan dat even oplossen.
1: Mm. Ah, oh, nice.
0: Klinkt mooi.
1: Ja, hey, je bent zelf ook moeder. Hoe heb jij, want we hebben het natuurlijk net ook gehad over Tula. Hoe heb jij dat meegegeven aan jouw kinderen?
2: Ja, door ze heel veel verhalen te vertellen. Te vertellen wat ik weet. Maar ik vertel ze ook waar ik mee bezig ben, hè, in mijn werk. Dus toen ik het gouden boekje over Tula ging schrijven, vertelde ik dat ook. Ja, ik ga een gouden boekje maken. En dat kenden ze nog uit hun jeugd. Ja. Ik heb ze altijd heel veel boeken meegegeven. Dus ze kenden het idee van de gouden boekjes al. En toen hebben ze ook gejuicht. Van,
1: ja, ik wou zeggen, yes, mijn moeder is badass.
2: Yes, gouden boekje. En die gouden boekjes zijn ook echt wel een fenomeen in boekenland. Dus altijd, ik vertel ze gewoon heel erg veel. In mijn tijd, in mijn jeugd, is er niet veel met me gepraat. Mijn moeder vertelde wel veel verhalen, maar ja, we kregen niet heel veel mee over de echte wereld, het echte leven. Ja. En dat wilde ik anders doen. Dus dat probeer ik met mijn eigen kinderen, met mijn nichtjes, met mijn neefjes, maar ook gewoon kinderen van vrienden die in mijn leven komen. Ja, nou ja, ik praat veel. En ik hou er ook van om met mensen, met kinderen, het zijn gewoon kleine mensen,
1: ja,
2: gewoon te praten over de echte dingen.
0: Mooi. Ja. Milke Meulens is hier. Heb je vragen voor haar? Dan kan je ze doorsturen via de NPO Luister-app. Klik op Lente en klik op berichtje. Stuur ze even door. En dan behandelen die vragen na Aaliyah met More Than a Woman.

0: beats komen toch wel van Timbaland, als je deze zo hoort. More Than A Woman van Aaliyah. En daarmee is het alweer, wat zeg ik? Ik wou zeggen 6, maar het is alweer 5 voor. Ik kan goed rekenen. Ja, 9:05 is het inmiddels. En je luistert naar de Morning Show op NPO Blend. Milouska Meulens is onze gast van vandaag. Vanwege Tula-dag en natuurlijk ook een beetje omdat ze het kinderboekengeschenk heeft geschreven. Wat ook fantastisch is. Maar nog even Tula-dag, want dit is het laatste moment dat we elkaar spreken. Hoe is die viering op Curaçao eigenlijk?
1: Ik ben er een paar keer bij geweest op Curaçao. En ik moet zeggen, het wordt steeds groter. Het is er nog niet helemaal. Maar daar is het wel veel meer aanwezig dan in Nederland. Je hebt sinds kort, ik ben net terug van een reis over de eilanden. En je hebt sinds kort in Otrobanda. Ben jij nog onlangs geweest?
2: Jazeker.
1: Heb je die muur gezien van Tula de cada indinos?
2: Ja, ja, ja.
1: Dus Tula in elk van ons.
2: Ja.
1: En je hebt het Tula-monument op 17 augustus. Komen heel veel mensen daar samen om te vieren en te herdenken. Dus het leeft daar zeker wel. Maar ik heb niet het idee dat bijvoorbeeld dat het al een nationale vrije dag is of zo. Dus op die manier niet. Maar het leeft daar zeker veel meer dan in Nederland. En nou ja, het mag best overvliegen wat mij betreft.
2: Absoluut. Hey, we hadden net nog een oproep gedaan. Of iemand nog een vraag voor jou heeft. Miranda vraagt, welke boek raad je aan als we meer willen weten over Tula?
0: Goeie.
1: Mijn gouden boekje over Tula.
2: Kijk, bam.
1: Nee, maar kijk, dat is natuurlijk, het is een kinderboek en het is ook nog heel, heel dun. Ik heb zelf veel gehad aan niet per se een boek, maar aan wetenschappelijke literatuur, hè, van historici. Er is een, ik weet niet of ik daar reclame voor mag maken, maar er is een website, academia.edu. Mm-hmm. En daar kan je heel veel essays en wetenschappelijke literatuur vinden. En daar heb ik heel veel aan gehad. Dus helaas, er is nog niet een boek over Tula. Ja, met echt historische
2: waarvan je denkt, oké, zet hem echt neer als
0: Dat moet er nog komen dan eigenlijk.
1: Ja, dat moet er zeker nog komen. Maar er is al wel veel over hem geschreven door historici als Jean Henriques van Curaçao. Maar ook Bob Harms, die hier in Nederland cultureel onderzoek doet. En heel veel schrijft over die periode. De slavernij, alles daarna, ook het kolonialisme daarna.
2: Er is een film geweest ook over Tula, toch?
1: Ja,
2: er
1: zijn ook niet altijd niet iedereen positief, heel erg over te spreken. Ja. Maar Robin Raaf heeft ook over Tula geschreven. Is ook een schrijver. Fictie vooral. Maar dus zo moet je het een beetje bij elkaar sprokkelen.
2: Google is your best friend, zeggen we dan altijd.
1: Ja. De bibliotheken ook hoor. Ja. Maar weet je wat ook heel interessant is? Dat heb ik op Curaçao gedaan. In Nederland wil ik dat ook heel graag nog gaan doen. Is naar het Nationale Archief gaan.
2: Mm.
1: Dus daar vind je dan misschien niet een heel mooi vormgegeven boek. Met mooie illustraties of foto's of dat soort dingen. Is er niet. Maar je vindt daar wel gewoon de echte stukken. De historie. Documenten. En dat is heel interessant om te lezen.
2: Dankjewel. Super fijn dat je er was. Live hier bij ons in de uitzending.
1: Ja, graag gedaan.
2: Je hoorde Milouska Meulens, schrijfster van Kinderboekenweekgeschenk, terug naar de Schoenenboom. En natuurlijk ook van het Gouden Boekje over Tula. En we gaan je natuurlijk ook bellen om hoe het geweest was. En
1: naar
2: de Kinderboekenweek.
1: Ja, dat wordt echt een malle molen. Want gewoon in september al gaat. Begin september begint het al met tournees langs bibliotheken en scholen. En
2: ga je stalken, Miska.
1: En ik ga naar de eilanden, hè?
2: Ook nog. We gaan je proberen te bellen om te kijken hoe het gegaan is of hoe het gaat op dat moment.
1: Ja,
2: want we zijn natuurlijk super trots op jou.
1: Nou, leuk.
2: En go for it. En nogmaals,
0: en wat fijn dat je er vandaag ook kon zijn.
2: Ja,
1: tuurlijk.
2: Echt.
1: Ja, nee. Heel fijn dat jullie de aandacht voor hebben voor onze grote held Tula.
0: Straks de powerpokkoe van vandaag. Mocht je een track te binnen schieten met een landnaam of een stedennaam erin. Bijvoorbeeld Miami van Will Smith of Rotterdam van Unique. Of Empire State of Mind van Jay-Z en Alicia Keys met New York erin.
2: Mag ook Curaçao.
0: Ja, mag ook Curaçao zijn. Ja. Nostabini di Caribe. Het mag allemaal. Stuur het even door via de NPO Luister app. En laat ons even weten welke track we zometeen voor jou kunnen draaien. Nu Flow met Remedied.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met twee boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes. 2 rubberboten met totaal 21 mensen aan boord botsten gisteravond door nog onbekende oorzaak op elkaar. Omdat er mogelijk ook nog iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Wel heeft de brandweer vanochtend gemeld dat het vuur niet verder die kant op is gegaan, zegt verslaggever Simone Langejan.
1: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
0: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitie geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Meerdere huizen raakten beschadigd of zijn ingestort. In een plaatsje viel in 1 esmaal 800 mm neerslag, zegt de gouverneur van de staat.
2: 32 inches of rain in Lapa-Hoi-Hoi. 32 inches of rain. Unbelievable. And that means all kinds of damage.
0: De storm heeft Hawaii inmiddels verlaten. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land. Maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig, bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.

0: Barkley met Crazy. En dat is natuurlijk de groep van CeeLo Green en Danger Mouse. Ik zit ondertussen te kijken. Ik weet dat hij optreedt. Oh ja, 26 oktober staat CeeLo Green in de Tivoli Vredenburg in Utrecht.
1: The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: 9 over 11 op je maandagochtend. Bongsimang. En goed dat je luistert naar de Morning Show. We hebben je hulp een beetje nodig, want ja, we zijn op zoek naar speciale tracks. Ja.
2: Power Pokoe.
0: Want het is weer tijd voor de
2: Power Pokoe.
0: Tracks waar je energie van krijgt. Want het kan zomaar zijn dat je vandaag aan het werk bent of de kinderen moet vermaken tijdens die laatste weken van de zomervakantie. Hoe dan ook kan je wat extra power gebruiken. En we hebben een nieuw thema bedacht deze week.
2: Ja, het thema is vind een track met een stad erin. Naam van een stad of een land. Nou, daar kan je eigenlijk best wel breed uit mee komen, toch?
0: Ja, ben je goed met topografie?
2: Nee.
0: Nee. Dus vroeger, als ze zeiden in welke provincie ligt Drenthe...
2: Aardrijkskunde was... Nee.
0: Dat ging niet.
2: Nee.
0: Alright, maar liedjes waar plaatsnamen in zitten, die ken je wel.
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja, wat komt er allemaal binnen?
2: Ja, nou gelukkig, jij die luistert ook. Jonathan zegt, welcome to Atlanta van Jermaine Dupri en Ludacris.
0: Oh ja, goeie.
2: Good. Janelle zegt, straight out of Compton van NWA.
0: Oh, crazy.
2: Yes.
0: Named Ice Cube.
2: Cameron zegt, this is America van Childish Gambino.
0: Oh, dat was niet opgekomen, ja, met een mooie dansje ook.
2: Mexico, zangeres zonder naam. Die vind ik wel heel geestig.
0: Mexico.
2: En ja, Miguel heeft toch wel weer eentje ingestuurd.
0: Is dat de winnaar?
2: Ik echt denk, ja.
0: Vandaag ook speciaal.
2: Ja, speciaal voor vandaag. Miguel, dank je wel. ABC van Iris Rijs.

0: zangeres die we ook kennen van Boot Up. Trip is dit van Ella May op NPO Blend.
1: Wake up call.
2: Ja, als je op een gegeven moment een bepaalde leeftijd hebt, dan heb je toch een beetje een soort van anti-gevoel. Hè? Dat je een trotse tante bent. En ik heb datzelfde gevoel als ik dan jonge mensen zie die niet alleen maar bezig zijn met waar ze naartoe willen, maar ook waar ze vandaan komen. Ik heb het over de track Tula van Sara Lee. Ze is rapper, dichter, schrijft onder meer over racisme, maatschappij, zelfliefde en levenslessen. En op 29 augustus is ze ook een spoken word artist bij de Haagse Tula lezing. En ze klinkt zo.
3: Tula

0: We hebben haar aan de telefoon, Sarah Lee. Goedemorgen. Hallo.
1: Hi, goedemorgen.
0: Hey, daar ben je. Hey. Bon dia en bon simang.
1: Hi.
0: Hi. Hey, jouw moeder komt van Curaçao, toch?
1: Dankjewel. Klopt, ja, ja, ja.
0: Ja, oh, oké. Okay. Heb je dus wel papiamento leren praten of...
1: Ik ben er nog aan het leren, mita signando, maar het komt goed, het komt goed.
0: Kijk, heel goed, heel goed. Hey, je hebt dit nummer, bij dit nummer heb je een prachtige clip gemaakt op Curaçao een paar weken geleden. Hoe was dat?
1: Het was heel leuk. Het was echt een nieuwe ervaring, want ik heb nog nooit in het buitenland een videoclip opgenomen. Maar het was wel heel nieuw en ja, gewoon leuk om dat te ervaren in mijn eigen land. Dus dat was heel tof.
0: Ja, want heb je daar familie nog wonen?
1: Ja, ik heb heel veel familie. Ik was daar ook voor de bruiloft van mijn tante. En ik was daar en ik dacht, ja, misschien kan ik gewoon tegelijkertijd gebruik maken van ja, die periode om een videoclip op te nemen.
2: En vandaag is het dus Tula-dag. Je bent op allemaal plekken geweest die met Tula te maken hebben. Welke plekken waren dat?
1: Dat was het museum van Tula. En ik was daarvoor ook het park van Tula, daar ben ik geweest. Dat zijn denk ik de twee belangrijkste plekken. Ik was ook op het erf van de, ja, van mijn opa eigenlijk. Het was eerst van zijn moeder. Daar heb ik ook gefilmd. En mijn opa is zelf ook in de videoclip. Dus dat eigenlijk, ja.
0: En wat ik zo schattig vind, want jij hebt ook je opa in de clip gezet. Hoe reageerde hij op de track?
1: Ja, hij vond het echt heel leuk. Hij was heel trots op me, want mijn opa is zelf ook muzikant. Dus hij was geëmotioneerd ook. Hij zei van ja, in mijn tijd had dit echt niet gekund. Had je dit echt niet kunnen maken. Dus hij was echt heel trots op me.
0: Oh.
2: Ja, misschien ook even over vandaag. We hadden Milouska Meulens te gast net. Dus we hebben het al een tijdje over Tula-dag. Wat betekent Tula-dag voor jou?
1: Goeie vraag. Ik denk dat Tula-dag echt een belangrijke dag is om te kijken naar het verleden. En om te kijken welke dingen er zijn gebeurd en wat we zeg maar nooit meer moeten toelaten. Maar ik denk dat we ook heel erg moeten kijken naar de toekomst. Ik ben zelf echt een voorstander van naar de toekomst gaan. Kijken van wat kunnen wij nu doen om het beter te maken voor volgende generaties. Dus ik denk voornamelijk daarover nadenken. Wat kunnen wij zelf als gemeenschap doen om het beter te maken voor de volgende generaties?
0: Ja, want binnenkort sta jij bij de Tula-lezing. Stel dat er één jonge luisteraar zit die Tula eigenlijk nauwelijks kent. Wat hoop je dat diegene dankzij jou mee naar huis neemt?
1: Ik denk sowieso dat diegene überhaupt leert dat Tula een belangrijk iemand was. Dat hij überhaupt bestaat eigenlijk. Daar ben ik al blij mee, dat ik soort van mensen leer dat hij bestaat. Mm-hmm. En dat ze ook zeg maar in gaan zien dat voorouders of tot slaafgemaakte ook gewoon krachtige mensen waren. Niet alleen mensen die onder druk zijn geweest, maar ook mensen die heel krachtig waren, heel wijs waren en ook heel hard hun best hebben gedaan voor vrijheid, om vrijheid te creëren.
0: Oké, okay, dankjewel rapper en dichter Sarah Lee. Tanchi Jasminta Hobby Orgullosa Diwo. En ga vooral zo door. Check haar video en trek Tula op YouTube.

0: is het alweer 9:30 geworden. Ja, dan wil ik toch even van Jasmine weten, is die regen die we nu buiten zien, gaat dat door, houdt het op? Ja, we horen het nu van Jasmine.
1: Het NPO Blend Weer.
2: Nou, Kua, van west naar oost trekt een regengebied over het land. Maar geleidelijk wordt het ook droger en komt de zon zelfs tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden, dus doe maar even een jasje aan, denk ik. En morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig. Bij min of meer dezelfde temperatuur.
0: En hoe laat wordt het beter? Want ik moet naar de dierentuin met de kleintjes.
2: In de middag.
0: In de middag, oké.
3: Caribbean Classic.
0: De afgelopen 2 dagen was het Reggae Lake Festival bij het Gaasper Park in Amsterdam. Misschien heb je er wel iets van meegekregen of was je er zelfs wel aanwezig. UB40 heeft daar opgetreden.
2: Oh.
0: DJ Ja was er aan het draaien, onze gast van afgelopen vrijdag. Elfa Blondie live on stage. Idonia, Egyptian, The Wailers.
2: Oh, ik heb gemist.
0: Kortom, je hebt gemist.
2: Oh,
0: gemist. Ja. En daarom willen jullie toch een beetje laten voelen wat daar allemaal gaande was. Wie trad er ook op? Grams Morgan. En dan denk je, wie is Grams Morgan ook alweer? De meest geboekte reggae-band ter wereld heet Morgan Heritage.
2: Oh ja, ja, ja.
0: En dat gaat al 3 generaties lang. Want inmiddels is de zoon van Grams, Jamiri Morgan, is de leadzanger geworden.
2: Oh, really? Volgens mij heb ik de oude formatie toen een keer mogen aankondigen op Kwaku.
0: Pieter is helaas niet meer. Maar dus elke keer gaat het gewoon door op de volgende generatie.
2: Wat heerlijk.
0: Maar die Grams Morgan, die dus zit in Morgan Heritage, is ook solo-artiest. En zo stond hij als solo-artiest op het Reggae Lake Festival in Amsterdam.
2: Okay.
0: En toen deed hij onder andere deze track van hem solo. Dit is Wash the Tears.
4: My songs are not smiling songs.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag.

0: Een van de mooiste platen van Miguel Adorn hoorde je op NPO Blend. Jasmine, ben je wel eens naar Disneyland geweest?
1: Ja, zeker. Die naar in Parijs, of vlakbij Parijs. En ook die in Florida.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ben je dan ook in de Captain EO-attractie geweest?
1: Dat denk ik niet.
0: Hij heeft een run gehad van 1986 tot 1998. Mm-hmm. En na het overlijden van Michael Jackson, want het is een Michael Jackson attractie...
1: Ja.
0: Werd hij teruggehaald tot 2015.
1: Oh.
0: Ik heb nooit ingezeten. Het was een 3D-experience, een film van 17 minuten.
1: Ja.
0: Michael Jackson als een soort van Star Wars-karakter... die uiteindelijk ook met allemaal mensen gaat dansen. Er zitten allemaal liedjes in van Michael Jackson. Hij heeft het gemaakt rond de tijd dat het album Bad uitkwam. Dus er zitten ook songs en geluidjes van Bad in.
1: Ja, ik heb het wel gezien, maar niet tijdens de attractie.
0: Oh ja.
1: Ja, online.
0: Wel bijzonder.
1: Ja.
0: Nou, Michael Jackson deed daar dus een soort van military dance in. Dus een beetje militair-achtig dansen. Wat we wel meer van hem kennen.
1: Zeker.
0: En Janet Jackson had die film ook gezien. En die zei van, mag ik dat van je overnemen voor mijn volgende project? En haar volgende project was destijds Rhythm Nation. Oh. Ze belde Michael Jackson erover.
2: She called me on the phone. She said, Michael, is it okay if I steal what you were doing in Captain EO? I go, what do you want to steal? She said, the military stuff. I go, I could choke you. She go, why? I said, because I was going to do... My next short film was gonna be all military. I said, but know what? Since you're my sister and I love you, I'll let you do it. You take it. And that's what she did, Rhythm Nation.
1: Oh,
0: that's how she did Rhythm Nation.
1: Maar het is toch wel cool dat je broer even kan bellen. Hey, luister, dan kan ik dat even van stelen.
0: Ik kopieer dat eventjes
1: van
0: je.
1: Ja, geweldig.
0: Janet Jackson hoor je straks bij Jamie in Jamie's Jams meteen tussen 10 en 11. Dus we dachten, laten we dan een track draaien van Michael Jackson. Die zit in die film die we net noemden, Captain EO, die ook op YouTube te bekijken is. Hij heet Another Part of Me en staat ook op het album Bad.

0: slide over spontaan afspreken en kijken waar de avond je naartoe brengt.
1: Oh, niet zo'n slide in de DM, maar slide somewhere else.
0: Slide for real. Mm. Slide in the house.
1: Hoe lang is het geleden dat jij hebt geslide, Cuba?
0: Dat ik heb geslide. Hey Jamie, goedemorgen. Oh. Wat leuk dat je erbij bent.
2: Ik krijg 10 keer een persoonlijke vraag.
0: Ja. Jamie jam zo meteen tussen 10 en 1.
2: Leuk hè, zijn we er weer. Ja,
0: ja, we zijn er weer. Hoe was je weekend?
2: Ja, prima. Gewoon lekker met het gezin.
0: Oké.
2: Okay. Ja hoor. Ja.
1: Slide.
2: Nou, ik was een soort puberende peuter thuis, dus het is de hele dag opvoeden.
1: Is het nee?
2: Het is gewoon alles op mijn manier.
1: Oh.
0: Heb je klemmetjes op de laadje zitten?
2: Dat sowieso.
0: Ja.
2: Maar goed, dat maakt niet zo heel veel uit.
1: Kan je me tips geven? Want die van mij begint al zo met een vingertje zo. No.
2: Nee, ja, het is gewoon confronterend om te zien dat hij op jou lijkt. Oh. En ik denk dat zij ook op jou lijkt. Dus als je denkt, waar komt die attitude vandaan? Ja, ik hoop dat je een spiegel in huis hebt.
1: Velen.
2: Maar dat is echt, weet je, die kleine van mij is heel goed in onderhandelen. En gewoon denken, dit kan niet op deze manier, dan proberen we het wel zo. Dan denk ik, ja, kan daar kwaad om worden. Ergens is het heel creatief en ik begrijp ook wel waar je het vandaan hebt. Het is heel moeilijk om boos te worden soms.
1: Ja, oké.
2: En alles is nu, waarom dan?
1: Oh, ja. Ja. Ja.
2: We gaan even dat doen. Waarom dan? Ja, gewoon omdat we dat moeten doen. Waarom dan?
0: Zeg.
2: Gewoon waarom dan blijven vragen totdat hij een antwoord krijgt waar hij blij mee is.
1: Heerlijk. Ja. Oké.
0: Ja, leuk, goed weekend dan.
2: Dus dat, ik ben helemaal kapot. Ik mag weer even uitrusten deze week hier.
0: Dat doe je in de radiostudio.
2: Ja, zeker.
0: Met Jamie's Jams. En je gaat op zoek naar, naar de tracks van een nieuwe artiest. Is er een hintje? Wie wordt het? Een
2: grote internationale hip-hop artiest. Waar jij ooit nog mee op de foto bent geweest.
0: Oh.
2: Kunnen er een aantal zijn natuurlijk.
1: Oh, ik weet het al, denk ik. Heeft hij schoenen van hem gekocht?
2: Dat weet ik niet.
1: Oh. Jij hebt nog schoenen van iemand.
0: Gekregen, ja.
1: Oh, gekregen, van iemand. Oh, sorry.
0: Ja, inderdaad.
1: Maar die was te groot, hè?
0: Die waren veel te groot. Dat was veel groter
2: schoenmaat dan ik. Voor je voeten.
0: Nee, dus het waren de schoenen die hij had aangehad. Dit gaat over een rapper. Ik zal de naam niet noemen, want anders verraad ik misschien.
2: Ja, noem het maar. Ga ik niet zeggen wie het is. Dus,
0: dit was Snoop Dogg. En die had ik eerder geïnterviewd. En een half jaar later werd ik weer aan hem voorgesteld. En toen zei hij, yeah, you the boy did the interview the last time.
2: Oh, wat goed.
0: En toen kreeg ik de schoenen die hij net had aangehad. Want ja, die gooien ze gewoon weg waarschijnlijk.
2: Oh.
0: Maar dat waren Doggy Biscuits. Want hij had zijn eigen schoenen destijds. Hij heeft tegenwoordig ook eigen barbecues en zo. En cornflakes. Maar dus die dacht ik, toen zei die fan van de platenmaatschappij nog, oh, laat er een handtekening op zetten. En ik was nog zo jong dat ik zei, nee, want dan worden ze vies. Ik dacht gewoon, nou, die kan ik aandoen.
2: Je had je pensioen kunnen veiligstellen nu gewoon. Maar dat maakt niet uit.
0: Maar alleen met 3 paar sokken pasten ze rond mijn voeten.
2: Oh,
0: want ze hadden veel grotere voeten dan ik.
2: Hele lange teennagels laten groeien.
0: Ze is vies geworden, heb ik ze gewassen. En toen ze de lijm gaan uitlopen. Dus helemaal niet mooi gebleven. Maar ik heb wel die foto dat hij ze aan me geeft.
1: Ja.
2: Oké. Okay. Nou, het is niet Snoop Dogg.
1: Jammer.
2: Nee, misschien wel. Ik ga het niet verklappen nog.
0: Je hoort het zo meteen in Jamie's Jams. Wij reizen naar het jaar 1980. Want toen bracht Diana Ross haar grootste solo-hit uit. Dus ze heeft wel duetten die het beter hebben gedaan. En natuurlijk dingen met de Supremes. Maar deze plaat was haar grootste solo-hit. Voordat we die voor je draaien, Jasmine, we zeggen...
1: Bon Simon en Ayo.
0: Ayo. Diana Ross met Upside Down.

0: Show.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hogeveen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. De politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van die regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger, komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goed nieuws voor alle liefhebbers van Janet Jackson zometeen. En we gaan van start met Eminem. Is dat even lekker? Wat zou Jamie's Jam zijn without me? Inderdaad.

bijzondere manier vieren. Aan het einde van het jaar doet ze namelijk een concert in Florida. En dat gaat helemaal next level en high-tech gefilmd worden. En daar wordt dan een film van gemaakt. Die gaat verschijnen in de bios en later nog lekker voor thuis op de bank via een aantal streamingsdiensten. Ik vind dat altijd wel leuk hoor. Weet je wel, als je thuis een klein feestje hebt om gewoon even een concert aan te zetten. Toch leuk? Ja. Babbelen, drankje erbij, even kijken af en toe, een beetje meezingen. Dan weer even naar buiten om een peukje te roken, je kent het wel, ja. Hey. Het is maandag, we zijn volgetankt voor een nieuwe werkweek met Jamie Jams. Brand new blend, Kelly Rowland op haar op de line-up, haar nieuwste zometeen. En ook Lauryn Hill.

Baskets, hè? Kelly Rowland, Method Man en Plies bij Blend Complicated. Ja, de liefde kan ingewikkeld zijn, maar check ook even deze ingewikkelde nieuwsberichten van de afgelopen paar dagen. Trekkers tegenhouden op de snelweg blijft praktisch ingewikkeld. Ja. De zoektocht naar een oplossing voor het watertekort, peperduur of ingewikkeld. Auto's Formule 1 zijn overgecompliceerd, regelgeving te ingewikkeld. En mijn persoonlijke favoriete ingewikkelde headline van de afgelopen week. De kindvrije camping is in opkomst. Ik vind het ingewikkeld als ik 's ochtends kinderen hoor. Hé, dat is herkenbaar, hè? Ja. Het leven zit vol met ingewikkeldheden, inderdaad. Kelly Rowland heeft er een liedje over gemaakt met Method.

0: benen zijn, maar het is allemaal Nederland neergestreken op dit moment. Het is de maandagochtend van NPO Blend met Angie Stone en Maxwell zometeen. Dus regenachtig vandaag, maximaal 22 graden. Mooie aanleiding om even naar Jamaica te vliegen, toch? Doen we met Glamour Kid en Shola Ama. Taboo. Jamie's
1: Jams. That love. You know what? It's Glamour Shola Ama.

en thankful. Je luistert James Jams. Het is maandag 17 augustus. Ja, op een of andere manier voelt het voor mij nog als juni of zo. Ik weet niet, heb je dat ook? Misschien als je nog niet op vakantie bent geweest. Of nou ja, gewoon wel wat zomerse weken achter de rug hebt hier in Nederland. Weet je wel, dat het gevoel is. Maar voor veel mensen is de zomervakantie wel officieel voorbij vandaag, toch? Ik bedoel, de bouwvak in Noord- en Zuid-Nederland is voorbij. De schoolvakanties in het noorden, in het midden en het zuiden hebben ze nog wel even. Lekker daar. Maar voor iedereen die vandaag weer aan het werk is, even een plekje speciaal voor jou in de playlist zometeen. En daarvoor ben ik op zoek naar zo'n track die ervoor zorgt dat nou niet alleen jij, maar ook je collega's het werk gewoon heel even moeten neerleggen, weet je wel. In hoeverre dat kan natuurlijk, hè. Ik hoop niet dat de piloten luisteren dan, die dan net aan de landing moeten beginnen, weet je wel. Maar gewoon even in ieder geval een lekkere R&B, hip-hop of soul track die je heel even uit je werk trekt, die meegezongen moet worden. Of dat je even de radio wat harder moet zetten, weet je wel. Heb je zo'n track? Heb je zo'n suggestie? Kijk even om je heen. En zou je hem graag willen horen hier in James Jams? Geef hem dan door. Dat kan via de NPO Luister-app. Ga even naar Blend, stuur een berichtje deze kant op. Hoor je hem zo meteen voorbij komen hier bij Blend.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie heeft twee minderjarigen opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam. Daarbij werd vannacht de gehele achtergevel eruit gedrukt. Buurtbewoners moesten uit voorzorg hun huis uit. En er waren geen mensen in het appartement waar de explosie was. Door de vele glasscherven en het puin is de straat afgezet. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laat het vuur in noordoostelijke richting op. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle branden te doven. De Belgische koning Filip bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Hij heeft daar zijn vakantie voor afgebroken. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto reed dit weekend tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal.
1: Over 11 maandagochtend, onderweg naar de eerste lunch van de week. Is er een bepaalde track waar je energie van krijgt? Geef hem dan door via de NPO Luisterapp. Hoor je hem zo in Jamie's Jams na Stevie Wonder.

van de classic R&B, hip-hop en soul. Je luistert Blend. Het is Jamie Jams en Marije meldt zich even in de NPO Luisterapp. Goed om dat ding sowieso op je telefoon te zetten. Kun je altijd en overal naar Blend luisteren, het laatste nieuws checken en reacties sturen. Of in dit geval suggesties als het gaat om een track waar je met je collega's even behoefte aan hebt. Zij werkt in het ziekenhuis, is nu met collega's pauze aan het houden. En ze schrijft, ja, waar wij energie van krijgen is van Robin S. en Show Me Love. Dat is een goede suggestie. Sterker nog, hij draait al. Dit is hem in Jamie Jams. Show Me Love!

Usher en broer en zus Jackson coming up. Hey, en stel nou dat je nog op zoek bent naar een leuk avondje uit. Een muzikaal avondje uit. Misschien heb je wat goed te maken of wil je gewoon je geliefdes meenemen op een romantische date, omdat het veel te lang geleden is, weet je wel. Ja, en je houdt, of jullie houden van de muziek van Aretha Franklin. Tuurlijk. Zij treedt zelf niet meer op natuurlijk, maar op 18 november is er wel een hele vette tribute in de Ziggo Dome in Amsterdam door het Metropool Orkest. Ons eigen Metropoolorkest, internationaal aangeschreven, echt waanzinnige muzikanten. Er zit ook een waanzinnige zangeres bij uit Amerika. En zij gaan daar al die grote hits van The Queen of Soul gewoon op een meesterlijke manier spelen, weet ik zeker. En kijk, ja, dat Metropoolorkest, ik zet zelf niet zo heel snel klassieke muziek aan hoor thuis. Maar ik vind het altijd wel heel bijzonder om zo'n heel orkest te zien, weet je wel, met zo'n lijpe dirigent ervoor. Een soort abracadabra af en toe, toch? Ja, wel leuk. Nou, check het maar even. 18 november, Aretha Franklin, Tribute. 100% dat ook deze voorbij gaat komen. Kun je ervan uitgaan, toch? Dit is

0: gemaakt.
1: Nee. Oh, dan ben je oud als je dat soort dingen gaat zeggen. Ik weet het, sorry. Michael Jackson, Janet Jackson, Scream. Je bent bij NPO Blend. Het is de eerste werkdag van de week. Ga je lekker? Misschien net terug van vakantie? Of misschien kijk je uit naar een waanzinnige vakantie? Nou, gewoon voor iedereen die nog aan het werk is. We zijn er voor je, hoor.

Daily Jams. Bijna maandagmiddag. Eet smakelijk als je zometeen gaat lunchen. Wat we doen in dit radioprogramma is iedere werkdag tussen 12 en 1... even op zoek naar 5 tracks van een bepaalde artiest die zo iconisch zijn dat eigenlijk iedereen eens een keer gehoord zou moeten hebben. De Blend Essentials. Vorige week stond Stevie Wonder hier in de spotlights. Ja, we zijn op zoek gegaan naar 4 tracks omdat we de hiphop top 153 nog hadden. Maar welke 4 tracks dat zijn geworden, dat hoor je zo mocht je het gemist hebben. En dan maak ik ook bekend om welke artiest het deze week gaat. Monica hoor je zo naar High Five.

0: 12 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden ging het verbod voor vrachtwagens in omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. Bij een bloeddonor is het West-Nijl-virus gevonden. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. Mensen kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus geen klachten. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan en het vuur breidt zich nog altijd uit. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam afgelopen nacht. Bij de explosie werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand in de woning. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last, zegt zijn ploeg Visma Leasebike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
2: Bond, Jamie.
3: Je lunch lekkerder met Jamie's Jams en de nieuwste Beyoncé zometeen. Een nieuwe ronde Blend Essentials. En eerst mijn favoriete dokter. Het is Dr. Dre met Tupac op California Love.

0: volgens mij maakt het niet heel veel uit welke tracks het hadden.
1: Ja, het waren toch. Het is toch allemaal genieten gewoon. Ach, eerlijk zeg. Nou goed, in ieder geval hebben we een beginnetje gemaakt met Signed, Sealed, Delivered, Superstition, As and Isn't She Lovely. Deze week, een man die nog een beetje twijfelt of er nou een serie of een film gemaakt moet worden over zijn leven. Over allebei wordt gesproken. De film is volgens mij wel al officieel bevestigd. Ja, dat wordt een smoky good movie, denk ik. Hey, iedereen houdt van deze man. Die een paar maanden geleden nog in een waanzinnig uitverkochte melkweg stond. Twee avonden. Hey, heb je misschien enig idee? Oké. Je mag meedenken binnen nu en een paar minuten. Zorg ervoor dat je de NPO luister hebt op je telefoon hebt staan. Dan gaat het helemaal goed komen. Alright. Oké, lekker lunchen. En een klein dansje doen. Om die calorieën er weer af te trainen. Met Flo Rida.

Essentials. Jamie's Gems, Wale, Miguel, Lotus Flower Bomb coming up zometeen. Eerste introductie van een man die eigenlijk geen introductie nodig heeft, want hij werd in de 90s ontdekt door Dr. Dre, die zoiets had van, hey, deze man komt zo uniek, met een geluid dat we nog nooit eerder hebben gehoord. Misschien moet ik hem gewoon op The Chronic gaan zetten, zijn iconische album. Ja, wist toen misschien nog niet dat hij zo iconisch zou gaan worden, maar ja, het heeft er wel aan bijgedragen, denk ik. Doggy Style, dat was het album waar hij mee doorbrak. Zijn eigen debuutalbum in 1993. Ja, en toen was hij eigenlijk gewoon voor altijd in ons leven, toch? Met Gin and Juice, What's My Name en zo. Ja, heel goed. Het gaat om Snoop Dio Double G deze week. Laten we eens even 5 tracks van deze legende op een rijtje zetten. Die zo iconisch zijn dat iedereen ze moet kennen, een keer gehoord moet hebben. En dat ook je bejaarde buurvrouw straks zegt, ja, Snoop Dogg, ik weet wie dat is. Ja. Nog een jonkel mee gerookt laat. Ik weet niet of het zo ver moet komen. Maar als je zegt Snoop Dogg, welke track popt er dan gelijk naar boven in je hoofd? Geef dat even door via de NPO Luisterapp. Ga naar Blend, stuur een berichtje deze kant op. Hoor je hem zometeen voorbij komen in Jamie's Jams. En dan gaan we er even een mooi weekje van maken. Komt goed.

Gal, Lotus Flower Bomb, Jamie Jams brengt je zometeen Monifa, Touch It Baby. Wat gebeurt er in de NPO Luisterapp? Dat is de plek waar je ons kan appen, kan bereiken met leuke foto's, filmpjes, audio, suggesties, tekstberichten, liefdesverklaringen, klachten, noem het allemaal maar op. Nou, het gaat los als het gaat om Snoop Dogg. Het is de artiest die deze week centraal staat in Jamie's Jams. Zijn we op zoek naar zijn essentials, zijn meest iconische tracks en er komt van alles binnen. Ja, en echt wel hele leuke tracks waarvan je ook denkt, oh ja, die was ik even vergeten. Maar goed, het is één grote democratie hier. Ik ga gewoon lekker turven. Welke wordt nu het vaakst aangevraagd? Heb je een andere suggestie? Blijf hem vooral doorsturen, want iedere dag gaan we één track toevoegen aan de lijst. Ja, en dan is het toch wel lekker om te beginnen met het beginnen. Het klinkt allemaal zo logisch. Gaan we terug naar 1993, naar Doggy Style, dat album van hem. Ja, het is toch een goede introductie? Dat je gewoon je album Doggy Style noemt. En een van de eerste tracks die je uitbrengt is Who Am I? What's My Name? Gelijk ook die herkenbare sound die eigenlijk nooit weg is geweest. Even op wat gekke, ja, country-achtige stepjes na, zeg maar. Dr. Dre op de beat, West Coast, G-Funk, introductie. We gaan hem als eerste toevoegen waar het allemaal mee begon voor Snoop D-O-Double-G.

0: Piers.
1: Happy birthday! Woehoe! Hoe vier je de verjaardag van een tweejarige?
0: Een tweejarige? Ja, ja, was helemaal herrust. Was super druk. 30 mensen binnen.
1: Oh, ja. De hel.
0: Nee, ja, het is leuk voor haar, weet je wel. Maar ik ben helemaal kapot.
1: Ja, is het leuk voor haar?
0: Nee, ja, het was leuk voor haar. En ik kreeg ze een fiets gekregen van iemand superleuk. Die fiets ook helemaal echt, weet je wel, per stang zo ingepakt van... Oh, wat zou het zijn? Oh. Je ziet dat het een fiets is.
1: Oh ja, oké. Okay.
0: Ja, het duurt natuurlijk tering lang om dat ding uit te pakken. En halverwege was zij er klaar mee. En dan zit ik daar met het zweet op mijn bovenrug.
1: Ja, ja, ja.
0: Die fiets uit te pakken. Ja, ja. Maar nee, het was leuk.
1: Oké. Okay.
0: Ook leuk dat het voorbij is.
1: Ja, precies. Jij hebt nu weer een week om je even te laten bijkomen.
0: Ja, nee. Daarom ga ik naar werk.
1: Ja, toch?
0: Hier kom ik natuurlijk voor mijn rust.
1: Gaan we doen zo meteen.
0: We gaan terug naar de eerste keer dat we Chris Brown hoorden.
1: Oh my god.
0: Ja, even wat calorieën afdansen. Run it, run it.
1: Run it, run it. Ja. Oké. Okay.

Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorinchem, controleert de politie daar fysiek. Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus verspreidt zich via muggen, komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meesten worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Het koninklijk paar heeft Team NL gefeliciteerd met de ongekende prestatie op het EK Atletiek in Birmingham. Er werden 14 medailles binnengehaald, waarvan 5 keer goud. Het paar looft de kracht en precisie van Jessica Schilder en Jorinde van Klinken en de snelheid van Nadine Visser. Ook de gouden race van Stefan Nillissen wordt geroemd. Kroon op het werk was volgens de koning en de koningin het goud op de 4x400 meter. Daarmee werd volgens hen bewezen dat Team NL tot de absolute wereldtop hoort. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land nog. Later weer vaker droog, dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

hun eigen plaat, die spelen zij gewoon op hun eigen optredens. En dat is niet zo gek, want dit is een van de beste dansplaten aller tijden. En ik vind stiekem dat die ook harder binnenkomt dan het origineel van Chic.

Dorald Megens met het NOS-journaal. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024, dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Noorwegen stuurt twee blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Venen onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. Het aantal doden na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot 68. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Duizenden mensen zijn daardoor geïsoleerd. Indonesië viert vandaag Onafhankelijkheidsdag. Tijdens de ceremonie in Jakarta vroeg de president om te bidden voor de slachtoffers. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer vaker droog en wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

opnemen tegen elkaar. Joe en Donald Jones in de R&B Versus. Dwayne is duidelijk team Joe. Ik weet niet of jij gaat checken. Maar ik zag online heel veel liefde voor Joe. En toen dacht ik, oh ja?

stofzuigen. En dan kan ik dus niet stofzuigen. Dacht ik, weet je wat? Geef haar de eigen stofzuiger. En dan heb ik die van mij. Al die kids waren helemaal weg van het cadeau. Iedereen wilde om zijn beurt met dat ding aan de slag. Maar ja, het hele ding is natuurlijk dat het speelgoed is. Dus het zuigt geen enkele kruimel op. Denk ik, god, ik had eigenlijk gewoon om een kruimeldief moeten vragen.

Dorald Megens met het NOS-journaal. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heiloo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Herugowaard door een misdrijf is omgekomen. De man van 20 uit Heiloo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na het overlijden van de tipgever. De politie deelt dit bewust om speculaties te voorkomen, waardoor anderen mogelijk gevaar lopen. Of er iets gevonden is bij de zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Zweekhorst werd 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet, maar hij was niet het doelwit. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners, omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Venen verder onder controle te krijgen. De richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. De brandweer wordt wel sinds vannacht geholpen door de weersomstandigheden. In het gebied regent het geregeld. Als dat de komende dagen zo blijft, hopen de autoriteiten dat het vuur woensdag is geblust. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

kent al haar liedjes. Maar ja, herken je ze ook? Als je maar een paar seconden ervan hoort. Daarom een uithaal die alleen zij zo kan doen. Luister goed en vertel me, van wie is deze stem ook alweer? Nog een keertje.

0: Wild West. Ik heb het nooit gezien. Jij zei dat je hem een paar jaar geleden hebt gezien. Terwijl die film komt uit de
1: 90's. Ja.
0: Kijk ook gelijk naar onze encyclopedie. Nou, Howard.
1: Vreselijk zijn jullie.
0: Howard was erbij. Maar is het een goede film of niet? Want ik heb hem nog nooit gezien.
1: Ik merk het niet.
2: Kijk, nee, weet je wat het is? Als je films van lang geleden voor het eerst ziet, dan beleef je het niet in die tijdsgeest. Mm-hmm. Dus dan is het al snel een soort van matig of zo.
0: Mm-hmm.
2: Bij heel veel films.
0: Nee, ik moet zeggen, ik ben echt van thrillers en zo. En wat is het, 96, 97 waren wel goede jaren, man. Seven en dat soort films, weet je wel.
2: Ja, die zijn goed.
0: Ja, wel goede films.
2: Maar je hoort heel vaak bijvoorbeeld dat mensen een film uit de 90's helemaal geweldig vonden. En dan kijk je hem en dan denk je, hè, zo legendarisch is dit toch niet? Maar in die tijdsgeest was het dan heel vet.
1: In de 90's waren wel heel veel films een genre wat toen voor het eerst was.
2: Mm. Ja.
1: Ja. Dus dat is, ik snap wat je zegt.
0: Ja, maar goed. Hé, wat gaan jullie zo meteen doen, jongens?
1: We gaan het hebben over de uitvaart van Tony Scott, waar ik afgelopen zaterdag bij aanwezig was. Het was heel indrukwekkend, heel groots opgezet. Heel mooi eerbetoon aan de persoon die hij is geweest. En wel verdiend.
0: Ja, hoe kennen jullie elkaar dan?
1: Ja, eigenlijk uit de scene. Hij was 4 dagen ouder dan ik. Maar toen hij aan het optreden was en ik op televisie daarna zat te kijken, leek hij al veel ouder, veel groter, zeg maar, rijper. Mm-hmm. En later, toen ik mijn werk als presentator begon te doen, kwam ik hem regelmatig tegen in de scene. En is er een soort vriendschap ontstaan. Maar hele humble guy, altijd heel rustig. En een van de weinige mensen die nooit heeft gevlogen, terwijl hij daar wel eigenlijk alle redenen toe had, want hij heeft gewoon een nummer met Boys to Men.
0: Ja, jij bent dus wel echt in de rouw als ik het zo hoor. Dan hebben die wel
1: het is wel heftig, vooral omdat hij zo lang gestreden heeft tegen die verschrikkelijke ziekte MS. Ja. En in de laatste tijd kreeg hij heel veel epileptische aanvallen en die hebben gewoon zijn zenuwstelsel kapot gemaakt.
0: Ja.
1: En als iemand 4 dagen ouder dan je is en overlijdt dan zoiets.
0: Voelt het heel

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk veengebied is dat het geval. Dan kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. De man van 20, die de politie belde, is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Piloten in de buurt van Brussel zijn tijdens hun vlucht lastig gevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Dilbeek. De politie heeft geen daders kunnen vinden. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014... komt van een overleden persoon, dat meldt de politie, om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later is het weer wat vaker droog, bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een hele goede middag. Je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend samen met Serginho en Howard.
2: Hallo, Jess.
1: Howard, een hele goede middag.
2: Goedemiddag, broer.
1: Ik zag je klagen over het weer op Instagram.
2: Nou, nee. Het is meer dat ik zoiets heb van er waren allerlei mensen aan het mopperen toen het zo warm is. Dan denk je, heb je dan nu je zin? Hou 10 dagen lang regen.
1: We gaan er zo meteen eventjes dieper op in. Je hebt nog een half uur de tijd om je stem uit te brengen op de 2 opties in Goed Gejat. En vandaag gaat het om Michael McDonald met de original, I Keep Forgetting. En mocht je vergeten zijn hoe dat klinkt zo.

0: Instagram van NPO Blend om je stem uit te brengen. Of stuur eventjes een berichtje door via de NPO Luister-app met daarin jouw keuze.
1: NTR, Serginho en Howard.
0: Angie Stone, die hoor je met Wish I Didn't Miss You. En zometeen hebben we het over het weer waar Howard niet blij mee is.

0: Just Friends.
1: Dit is Bridge the Gap.
0: Een hele goede middag. Het is maandag 17 augustus en je luistert naar Bridge the Gap op NPO Blend met mij, Serginho en Howard.
2: Hallo, Jess.
0: Goedemiddag, Howard.
2: Hi, hi.
0: How are you doing?
2: Ja, wel goed, jij?
0: Ja, we gaan wel goed.
2: Mooi.
0: Ik ben super blij met het weer, moet ik zeggen.
2: Ja, maar jij bent een rare jongen.
0: En jij was een soort van aan het klagen op Instagram.
2: Nee, je hebt het verkeerd begrepen. Kijk, afgelopen weken hebben we heel mooi weer gehad. Soms zelfs hittegolf.
0: Ja.
2: En toen hoorde ik mensen jammeren van ja, regen, regen. En nu gaan we 10 dagen krijgen. We hebben nu de nationale regen 10-daagse. 10 dagen lang regen. Waarschijnlijk zelfs tijdens Lowlands. Is niet leuk, man.
0: Er zit wel een positief haakje aan, Howard.
2: Oh ja? Dan kan je weer je eten nat eten.
0: Dat ook.
2: Wat nog meer?
0: Maar we hebben natuurlijk ook een natuur.
2: Mm-hmm.
0: Er is extreme droogte.
2: Ja.
0: We hebben ook weer wat water nodig.
2: Nee, dat begrijp ik. Maar kijk, het zou fijn zijn als die regen dan alleen 's nachts valt.
0: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Mm. Ik vind het ook echt vervelend als het overdag regent.
2: Snap je?
0: Maar ik moet zeggen, ik ben blij dat het toch wel even iets koeler is. Ik kan gewoon weer de auto instappen zonder dat die eerst moet afkoelen. Want de hitte zit natuurlijk in de auto als de zon er de hele dag op schijnt.
2: Mijn auto kan ik dat van tevoren regelen.
0: Nou, gefeliciteerd, man. En ik kan ook gewoon weer lekker mijn joggingspak aan thuis. Ik geniet daar wel van.
2: Je jogt nooit. Waarom heb jij een joggingspak? Je jogt geen enkele dag.
0: Dus een joggingspak is alleen om te joggen.
2: Ja, dat zit wel in de naam.
0: Nou ja, ik geniet wel van dit weer. Dus ik hoop dat er mensen zijn die in mijn team zitten.
2: Mm-hmm.
0: Laat het dan vooral eventjes weten via de NPO Luister-app. Want je kan natuurlijk altijd met ons meepraten.
2: Je mag ook zeggen als je in mijn team zit, hoor. Laat je niet misleiden door die jongen.
0: Dus dat. Verder, leuk weekend gehad, Howard.
2: Ja en nee, want ik had een uitvaart dus van Tony Scott. En diezelfde avond had ik nog een verjaardag van een vriendin van me die 50 werd. Dus het was een hele rare dag dat op de ene in de ochtend heb ik een leeftijdsgenoot begraven.
0: Ja.
2: En die avond vierde ik het leven van een andere leeftijdsgenoot.
0: Die weer dus een jaar ouder was.
2: Die een jaar ouder is geworden. Dus dat was wel een beetje de dubbelheid van het leven.
0: Ja, dat is vaak met uitvaart. Hè? Dat je dan het ene moment daar staat en wanneer je daar weggaat, gaat het leven weer verder, zeg maar.
2: Verder. En jij, ben je klaar met klussen?
0: Ja, nog wat dingetjes gedaan. Dat blijft gewoon. Hè. Je blijft toch wel dingetjes doen, ondanks dat het grote deel af is.
2: Ja.
0: Verder de eerste barbecue met de buurt gehad.
2: Oh, kijk.
0: Dat was wel gezellig.
2: Officieel buurman nu.
0: Ja. Ik had wel een vooroordeel over de buurtbarbecue. Want ik dacht bij mezelf, ja, dat zijn allemaal buren die nieuwsgierig zijn. Die willen alles over je leven weten.
2: Mm-hmm.
0: Maar dat was niet de vibe. Dus dat heeft me wel verrast.
2: Uh-huh.
0: Het was gewoon echt gezellig.
2: Dus het was een vooroordeel van jouw kant?
0: Ja, zeker.
2: Okay.
0: Dus het was toch wel gezellig. Helemaal geen nieuwsgierige buren die alles willen weten. Het was gewoon echt eventjes connecten. We hebben het over de buurt gehad. Over wat we leuk vinden, wat beter kan.
2: Ja.
0: We hebben hitster gespeeld met elkaar.
2: Kijk.
0: Het was gezellig.
2: Heb je wel je radio eer aangedaan? Je hebt wel goed gescoord, toch?
0: Jawel, jawel, jawel, zeker. Nee. Dus we hebben puntjes gepakt daar
2: en
0: bij de buren.
2: En ik begrijp dus van jou dat de housewarming, daar wacht je expres mee tot het echt regent, zodat we allemaal natte shit bij je kunnen komen.
0: Zodat het huis ook echt warm kan zijn dan. Housewarming.
2: Ik hoor je.
0: En zometeen spelen wij de nieuwsquiz.
2: Oh ja.
0: Na de nieuwsquiz gaan we het even iets dieper hebben over de uitvaart van Tony Scott, waar jij bent geweest, want het heeft indruk op je gemaakt, vertelde
2: Absoluut.
0: Je.
2: Zeker.
0: En ik en de luisteraar waarschijnlijk ook zijn wel benieuwd wat die indruk dan precies geweest is.
2: Oké.
0: En dat na muziek van de Emotions. Na de Emotions spelen we de nieuwsquiz, wilde ik zeggen. Maar eerst Blackstreet met You Blow My Mind.
3: Yeah. I just can't get enough of your love, baby.

0: Ja, Howie, ik geef jou altijd de beste kant van mezelf.
1: Is dit het?
0: Dit is het.
1: Oké, nou, gelukkig dan maar.
2: De Bridge the Gap nieuwsquiz.
0: Ja, het is weer tijd voor de Bridge the Gap nieuwsquiz.
1: Oftewel, Serginho gaat gokken.
0: Waarom zo negatief gelijk?
1: Het is niet negatief, maar we weten, jij gaat gewoon gokken.
0: Ik ben gewoon voorbereid. Gaat die stik.
1: Oké, is goed.
0: Ik ben gewoon voorbereid vandaag.
1: Is goed.
0: Dit is het moment waarop onze dagelijkse actualiteitenkennis getest wordt door de producer en quizmaster van de show, Daniel.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Hallo.
0: Hallo.
3: Hoe gaat het, jongens? Ja, gaat heel goed met mij.
0: Ja,
3: niet
0: zeker.
3: Te druk geweest om het nieuws in de gaten te houden?
0: Nee, eigenlijk niet.
3: Nee?
0: Goed voorbereid vandaag, dus we gaan winnen.
3: Maar de vraag is, heb je ook goed opgelet?
1: Ja, dat is een hele goede vraag.
0: Dat is een hele goede vraag.
3: Dat gaan we even testen met een kleine quiz. 3 vragen, meer keuze. Eén van de twee, Howard of Serginho. Als je weet wat het antwoord is, roep je je naam.
1: Ja.
3: Heb je het fout, dan mag de ander nog een poging wagen.
1: Mm-hmm.
3: En zo gaan we naar 3 vragen. Gaan we kijken naar wie heeft gewonnen en welke track daaruit mag komen.
1: Mm-hmm.
3: Jullie strijden namelijk voor een track. Howard, voor welke ga jij?
1: Slum Village, featuring Kanye West en John Legend met de legendarische track Selfish.
3: Het is wel echt, dat is wel een legendarische inderdaad. Serginho?
0: Common, The Light.
1: Oeh, nou, daar lijkt hij ook op.
3: leuke keuze. Gaan we meteen door naar vraag 1. Het is vandaag precies 44 jaar geleden dat de cd uitkwam. Dit bedoel ik met, hebben jullie net opgelet, want we hadden het hier over op de redactie.
0: Zeker.
3: De allereerste commerciële cd werd ontwikkeld door Philips en Sony, maar wat stond er op die cd? Is dat A, het volkslied van Amerika, B, de 12e symfonie van Beethoven, of C, de vogeltjesdans?
1: Howard.
0: Ja.
3: Howard is sneller.
1: De 12e symfonie van Beethoven.
3: Dat is helemaal goed.
1: Dank u.
3: Er staat 1-0 voor Howard. Gaan we naar de volgende vraag. 4 jonge mannen hebben eerder dit jaar ingebroken in het dolfinarium van Mallorca. Deden ze midden in de nacht. Maar waarom deden ze dat? Was dat het waren activisten en die wilden de beesten vrijlaten? A. Was dat B, om het zwembad schoon te maken? Of C, om te gaan zwemmen met de dolfijnen?
1: Howard.
3: Oeh, je bent spits vandaag.
1: Ik denk A.
3: Je denkt A?
1: Ja, dat denk ik.
3: Oké. Okay. Maar dat is helaas helemaal fout.
1: Ja, maar dan mag ik toch nog wel denken.
3: Je mag het wel denken. Blijf het vooral denken, inderdaad. Ja, maar
1: nu gaan we kijken naar de gok. Naar de gok. Naar de gokstilo van onze grote
3: 50% kans, Serginho.
0: Dus wat zijn B of C ook alweer? Want Howard praat veel. Hij praat heel veel.
3: Nee, je had gewoon op moeten letten.
0: Hij praat veel.
3: Je had gewoon je TikTok uit moeten laten en gewoon op moeten letten. Jongen, kom op. A of B of C.
0: Ja, ik weet niet meer wat je zei. Kan het echt niet herhaald worden?
3: Voor een halve punt. Om de beesten vrij te laten was A. Om het zwembad schoon te maken was B. En C was om te gaan zwemmen met de dolfijnen.
0: B.
3: Ja, dat komt mooi uit. Dat is heel erg. Staat nog steeds 1-0.
1: Wow, jeetje.
3: Ja, die jongens die waren midden in de nacht, waren ze de club uitgerold en die dachten, wij gaan even een stukje zwemmen met dolfijnen. Dus die zijn daadwerkelijk die bassins ingedoken. En toen ging de beveiliging, die werd wakker. Maar gelukkig waren ze dus niet bij de dolfijnen zelf gekomen.
1: Oh, okay.
3: Dus die beesten die hadden er geen last van. Goed, gaan we naar China. Daar was een bekende regisseur. Meng Qing heet hij. Die werd benaderd door een rijke vrouw om een historisch drama te financieren. Ze wilde er miljoenen in steken, maar ze had wel een aantal eisen. Wat waren de eisen? Is dat A, dat ze de hoofdrol kreeg en dwong ook extra zoenscènes af met de hoofdrolspeler van wie ze fan was? B, ze wilde dat de film alleen voor haar te zien was en dat die dus nooit ergens publiekelijk getoond zou worden? Of C, dat ze op de aftiteling als grote leidster genoemd stond? Hoe zit je zo sneller?
0: C.
3: Weet je het zeker?
0: Ja.
3: Oké. Okay. Dat is helemaal fout.
1: Dan heb ik nog een gok.
3: Het
1: is A.
3: Nou, dat is een hele goede gok. Ja, oorspronkelijk waren er 20 zoenscènes met de hoofdrolspeler. Zij maakte er 60 van. En,
1: 60?
3: 60. Die jongen die heeft uiteindelijk meldingen gemaakt van grensoverschrijdend gedrag.
1: Wauw.
3: Want ze kon maar niet van hem afblijven. Maar dat kan je dus doen als je geld hebt.
1: Nog even doorsparen. Wij gaan luisteren naar Slum Village featuring Kanye West en John Legend met Selfish.

0: Zaterdag werd in Aalsmeer afscheid genomen van Tony Scott, de legend die op 6 augustus op 54-jarige leeftijd overleed. Was eind jaren 80 en begin jaren 90 een van de pioniers van hip-hop en hip-house in Nederland. Maar tracks als The Chief, That's How I'm Living en Get Into It scoorde hij alleen hier, niet alleen hier, maar ook internationaal succes. Howard, jij was er. Was erbij bij de uitvaart?
1: Ja, het was echt heel mooi. Het was heel indrukwekkend. Ik werd door de familie uitgenodigd en toen bleek dat het was in de studio's in Aalsmeer. En dat vond ik al een hele grote, ja, het is letterlijk een hele grote locatie.
0: Ja.
1: Dus toen had ik zoiets van, maar wat gaat er dan allemaal gebeuren? En ja, er is echt heel veel gebeurd. Humberto Tan kwam op als presentator. Die heeft de middag aan elkaar gepraat. En eigenlijk het eerste optreden was Treintje Oosterhuis, die De Zee kwam zingen. Tony lag daar opgebaard met zijn kist op het podium.
0: Familie, open?
1: Nee.
0: Okay.
1: Familie, heel veel familie in de zaal in traditionele Indiase kleding uit Suriname. Ja. En ja, het was echt allemaal heel erg overweldigend. Er waren optredens van Extins, Brainpower, King B. Er was heel veel beeldmateriaal van hem. Uit het verleden allemaal dingen die te maken hadden met zijn rise als artiest.
0: Ja.
1: Maar ook beelden van later, toen hij dus door MS getroffen was en wel al iets moeilijker sprak, maar nog wel zichzelf verstaanbaar kon maken. Veel beelden van het optreden wat in 2016 in Paradiso is gegeven. Zoals zijn laatste grote show.
0: Ja.
1: Videobijdrage van Candy Dulfer, Ben Liebrand. Ja, het was echt waanzinnig. Surinaamse muziek aan het eind. Traditionele muziek waarmee hij ja, vanaf het podium naar de wagen werd vervoerd. En toen gingen ze met z'n allen naar de begraafplaats. En wat ik aangaf, ik had later die avond een verjaardag van een vriendin van mij. Dus ik vond het wel fijn om er tussendoor even naar huis te gaan. Even te douchen en weer even bij mezelf te komen.
0: Ja.
1: En het was al met al een hele bijzondere dag. Mooie verhalen ook gehoord, zoals All Star Fresh. Een van de mannen van King B, die vertelde dat toen hij in New York een keer daar naartoe ging om daar op te treden, toen had hij een tas met demo's mee om een beetje rond te leuren. En toen ging hij ook naar een platenzaak. En daar toen raakte hij aan de praat. En toen zei die man, waar kom je vandaan? En toen zei hij, I'm from Amsterdam. Toen zei die man, oh, wij verkopen hier ook een plaat van iemand uit Amsterdam. En die man gaf hem toen een plaat van Tony Scott. Die lag daar al in de platenbak.
0: Oké.
1: Okay. En toen ging hij dus alle lettertjes lezen, wat muziekfreaks vroeger altijd deden. Als je een plaat kreeg, ging je alles lezen wat erop stond. En toen las hij dus de naam Peter van der Bos, want zo heette Tony.
0: Ja.
1: Maar All Star Fresh, zijn eigen vader, heet ook van der Bos. Lang verhaal kort, ze komen uit hetzelfde dorp. De Suriname, Biggie Poika. Dus dat zijn van die rare, crazy toevalligheden. Ja, dat verzin je niet.
0: Ja, dat kan bijna. Ja, ze zeggen het is toevallig, maar ik geloof daar niet in.
1: Nee,
0: dit moet zo zijn.
1: Dit moet zo zijn. En optredens van zijn oude dansers. Later heeft hij heel veel gewerkt met Kenny en Vincent, maar daarvoor werkte hij met een dame en een heer. En die waren er allebei. En die hebben ook zwaar geëmotioneerd op het podium toch gedanst. Ja, dus het was een viering ook van zijn leven. En zijn nicht is DJ, die draaide ook een medley van zijn platen. Het was alles bij elkaar echt heel erg mooi. En wat Humberto aan het eind zei, grani per grani moest deel, oftewel ere wie ere toekomt. En daar was hier echt wel sprake van.
0: Producer Daniel, die was een tijdje geleden in een platenzaak. En daar vond hij een plaat van Tony Scott, toen hij nog niet zo heette. En het is de allereerste opname van hem. En het wordt ook wel gezien als misschien wel de allereerste hip-hop plaat uit Nederland die gedrukt is. En dat klinkt zo.

0: komt het je bekend voor, Howie?
1: Ja, dit is Pick Up the Pieces. Het is een bekend jazzwerk. En toen ze dat in Nederland uitbrachten, hadden ze bedacht van, nou, misschien tof om daar iemand overheen te laten rappen. En ze hebben voor hem gekozen. Slimme keus. Want ja, je hoort er, hij heeft een beetje die laid-back flow van Rakim. Hij zit in het lage register. En ja, dit klonk gewoon... Heel veel mensen wisten niet eens dat hij uit Nederland kwam. Mensen uit Nederland wisten niet eens dat het een Nederlands artiest was.
2: Zo goed was hij.
1: Met roots in Suriname. Ja, het was echt heel erg goed.
0: Ja, ik heb meteen even een plaat van hem erbij gepakt. Ik denk misschien wel leuk om eventjes een track van hem te draaien... die bekend is voor de mensen die zijn muziek kennen... maar ook leuk is voor de mensen die misschien zijn muziek nog nooit hebben gehoord.
1: Ja.
0: En dat is The Chief.
1: Ja, dat is zijn lievelingsnummer. Echt hem op het lijf geschreven.
0: Laat hem luisteren. Je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend. Dit is Tony Scott met The Chief.

0: Zouden we kunnen zeggen dat Jermaine Dupri heel veel voor Mariah Carey heeft betekend?
1: Heel veel.
0: Want ik heb het gevoel dat na de breuk tussen hun twee... dat er nooit meer echt classic Mariah Carey muziek gekomen is.
1: Nou, ik vind het nieuwe album, er staan wel een paar bangers op.
0: Dat laatste album van... wat was dat?
1: Hier ook wel wat dingen van, toch?
0: Vorig jaar, twee jaar geleden?
1: Zoiets. Volgens mij vorig jaar.
0: Ik was niet onder de indruk.
1: Nee, ik kan niet ontkennen dat deze vrouw, zodra ze de mond open doet, klinkt het indrukwekkend. Het is een fantastische stem.
0: Nog steeds?
1: Ja, vind ik wel.
0: Dan denken we daar wel echt heel anders over.
1: Ja,
0: kijk, ze is niet slecht, maar het is niet meer de Mariah van back then.
1: Nee, maar ze zal altijd een bepaald niveau hebben. Vind ik.
0: Dat laatste album wat ik me wel kan herinneren is dat ik best wel veel pitch correction hoorde. Dat verwacht ik niet van een naam als Mariah Carey. Dus dat vond ik wel jammer aan de ene kant.
1: Ja, als we Ronnie Flex leuk vinden, vind ik dat we dit ook moeten slikken.
0: Ja, vind je Ronnie leuk?
1: Nee, ja, ik bedoel, mensen doen nou eenmaal die dingen gebruiken.
0: Ja.
1: Dus als zij dat ook doet, ja, ik snap het wel hoor.
0: Het blijft een legend.
1: Ja.
0: Daar is geen discussie over mogelijk, denk ik. Maar goed, het gaat nu om Goed Gejat.
1: Aha.
0: En vooral om
1: welke
0: track jouw voorkeur heeft. We hebben je eerder al twee tracks laten horen... waarvan de een het origineel is en de ander het origineel gesampled heeft. En het origineel is van Michael McDonald met I Keep Forgetting.

0: Kijk, we hebben heel vaak twee tracks tegenover elkaar staan waarvan ik zeg... Oeh, lastig. Mm-hmm. En dit is er zo eentje.
1: Ja, dat begrijp ik helemaal.
0: Dus
1: ja.
0: Ik ben wel benieuwd waar jij op gestemd hebt, Howard.
1: Sowieso op Michael McDonald.
0: Oké.
1: Ja, want zonder Michael McDonald hadden we Regulate niet gehad. Dus sowieso props. En er staat een versie van dat nummer online... dat hij het speelt met een live band. Hij zit achter de toetsen. En op het moment dat hij begint te zingen, doet hij zijn ogen dicht. En hij doet ze pas open aan het eind van het nummer. Hij voelt wat hij
0: wat
1: zingt.
0: Wat hij doet en wat hij zingt.
1: Dat is waanzinnig, man. Dat is echt crazy.
0: Dat is sowieso altijd mooi om te zien bij artiesten. Dat ze echt helemaal opgaan.
1: En wat ook zo tof is, hij is een beetje een atypische muzikant. Want die hele band van hem, die ziet eruit als een stelletje scheikundeleraar, als je begrijpt wat ik bedoel. Weet je wel? Gewoon oudere witte mannetjes,
0: stoffig.
1: Maar super funky.
0: Ja.
1: Dan hebben ze één tante op drums, die vreet dat hele drumstel op. Ja, dat is echt een opname die ik regelmatig terugkijk.
0: Nou, laten we gaan kijken waar de luisteraar op gestemd heeft. Op Michael McDonald met I Keep Forgetting hebben onder andere Samira, Murat en Winston gestemd.
1: Goeie smaak.
0: Maar Rashid, Asha, Orlando en even kijken, er zijn nog een aantal mensen die erop gestemd hebben. Die stemden voor Warren G met Nate Dogg.
1: Ook goede smaak.
0: Regulate. Maar uiteindelijk kan ik er maar eentje gaan draaien, Howie.
1: En dat is?
0: De meeste stemmen zijn met 58% gegaan naar Warren G.
1: Warren G. Oké dan.
0: Ja, er is geen verliezer.
1: Can't be any geek on the street.
0: Dankjewel voor het stemmen. En we gaan luisteren naar Nate Dogg en Warren G. We vergeten Nate Dogg gewoon te noemen.
1: Die heeft vergat, hè?
0: Legendary.
1: Zeker.
0: Dit is Regulate.

0: Lose Control. Ja, ook Fatman Scoop is veel te jong gegaan.
1: Zeker.
0: Overleden op het podium, als het goed is ook. Ja. Gewoon tijdens een show.
1: Ja, het is echt heel bizar.
0: Crazy, man. Zometeen na het nieuws van 5 uur nog een uur lang Bridge the Gap hier op NPO Blend. En ik zie dat we een vraag van Terrence binnenkrijgen, Howard.
1: Terrence.
0: En Terrence vraagt, heren, vraag je, waarom is er zo weinig van Tony Scott te vinden op Spotify, met name zijn doorbraakalbum Ontbreekt?
1: Ja, dat klopt helemaal. De beroemde presentator van Studio Sport, Henry Schut, heeft zich hard gemaakt dat er sowieso überhaupt muziek van Tony op Spotify staat nu.
0: Ja.
1: Het heeft allemaal te maken met het feit dat er in die tijd allemaal van die smoeselige contracten waren. Daarom, je kan alles wel vinden op YouTube, maar niet op Spotify. Daar wordt aan gewerkt, maar het is nogal een gedoe, omdat het vaak van die projecten waren waarbij andere mensen de rechten bezitten. En dus kan het niet zomaar.
0: Oké, dus het is een rechte kwestie.
1: Absoluut.
0: Duidelijke taal. Zometeen, na het nieuws van 5 uur... hebben we natuurlijk ook weer een open spot in de playlist, waarvan jij mag gaan bepalen wat je daar wilt horen. Alleen moet dat wel in een bepaald thema zitten die wij aan jou... Ja, precies, die we aan jou voorleggen. En het thema van vandaag is: welke artiest vind jij ondergewaardeerd en wil je gewoon horen op de open spot van vandaag?
1: Zeg het, deel het met ons, laat het weten en wie weet draaien we je track.
0: Tot zo.
2: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 5 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De 4 kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn, omdat ze erg vervuilend zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer: vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog, bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NTR, Serginio en Howard.
0: Zometeen muziek van Leven Kali. Maar eerst heb ik Joe Public voor je klaarstaan met Live and Learn. Dit is Bridge the Gap.

0: En daarvoor hoorde je ook Joe Public met Live and Learn. Een hele goede middag. Je luistert naar Bridge the Gap op NPO Blend samen met Serginho en Howard.
1: Hallo, hallo.
0: En zometeen hebben wij dus een open spot in onze playlist. En ja, daar willen we dus een track draaien die de luisteraar aandraagt. En het thema van vandaag is: welke artiest vind jij ondergewaardeerd en wil je gewoon horen op de open spot van vandaag?
1: Precies.
0: Ja, de NPO luisterapp die staat gewoon open. Dus als er een track bij je naar boven komt, stuur die dan alsjeblieft door.
1: Laat maar weten, kom maar door.
0: Titel van de track, naam van de artiest en ook even in het kort waarom je deze artiest ondergewaardeerd vindt. Zodat we wel een beetje context hebben, zeg maar. Howard, heb jij meteen tracks die bij naar boven komen?
1: Ja, maar ja, dat is denk ik net niet echt helemaal Blend. Maar er is een artiest, bijvoorbeeld Victor Duplay. Die maakt R&B muziek. Maar het is een beetje alternatief, maar ik ga daar zo hard op.
0: Oké.
1: Dus ja, dat vind ik wel iemand die we eigenlijk wat vaker zouden mogen draaien.

0: Even maar komen muziek. En hebben ze zelf een idee, een suggestie.
1: Precies dat. Dus laat het maar gewoon eventjes weten. Zometeen gaan we praten over Dia de Tula. Mm-hmm. Een herdenkingsdag afkomstig van Curaçao.
0: Ja.
1: Dat gaat over het herdenken van de slavenopstand. Mm-hmm. Daar zometeen meer informatie over. Het is best wel vaak zo dat mensen niet weten welke feestdag dat is.
0: Klip.
1: Dus ik denk dat het wel goed is om het eventjes toe te lichten.
0: Ja.
1: En voordat we dat gaan doen, natuurlijk eventjes muziek. We draaien zo meteen muziek van de ex van Howard.
0: Ja.
1: Maar eerst de man die op

0: jouw lieftallige ex, Janet Jackson, met Love Will Never Do Without You. Mm-hmm. Mis je er?
1: Ja, maar weet je wat het is? Soms moet je dingen gewoon achter je laten. Om allebei te kunnen groeien, snap je?
0: Ja.
1: In liefde.
0: Ja, op andere vlakken gaat het nog niet zo goed, hè, dat groeien.
1: Nou ja, wat is dit nou weer?
0: Hé, hey, er zijn belangrijkere dingen dan...
1: Weet jij wie je een band moet verwisselen?
0: Jazeker.
1: Oké. Okay.
0: Want je gaat mijn banden lek prikken.
1: Dat heb ik nooit gezegd.
0: Wat is dit nou weer?
1: Dat heb ik nooit gezegd. Dat zijn jouw woorden.
0: Ik vul het in, ik vraag het ook.
1: Ik zou dat nooit doen.
0: Oké, okay. Waarom zou ik dan...
1: Het is gewoon vragen naar je basic skills. Je bent een jonge jongen.
0: Oké, okay, nou ja, goed verhaal. Vandaag is het Dia di Tula, de dag waarop Curaçao de grote slavenopstand van 1795 herdenkt op Curaçao. Mm-hmm. Op 17 augustus van dat jaar kwam Tula samen met anderen tot slaafgemaakte in verzet tegen het Nederlandse koloniale bewind. En inmiddels wordt hij gezien als een belangrijke Curaçaose vrijheidsstrijder.
1: Ja.
0: De morningshow op NPO Blend, hier zo waar je nu naar luistert, stond er vanochtend uitgebreid bij stil. En lang werd Tula onterecht gezien als gewelddadig. En Miluska Meulens vertelt wie Tula echt was.
2: Ik denk dat het een jonge man was. Niet heel jong, geen begin 20, maar nou, ook niet oud. Mm-hmm. Nou ja, misschien net geen 30, zoiets. Een jonge man, sterk in zijn kracht. Ik denk dat hij ook heel zacht was, maar ja, dat weten we niet.
3: Ja.
2: Maar dat, zo ga je dan kijken van, hey, wat voor iemand kan dat geweest zijn?
4: Wel betrokken bij zijn medemens. Hij was niet alleen voor zichzelf bezig.
2: Betrokken, ja. Nou, net wat ik zeg, belezen. Dus hij wilde niet strijden per se, alleen maar vechten.
3: Nee.
2: Als het nodig was, dan wel. Hij was wel strategisch. Hij had wel echt een grote opstand uitgedacht, helemaal uitgedacht. En ook best wel lang volgehouden. Hè? Met nauwelijks wapens tegen het leger. Dus een maand lang gestreden. Dus dan moet je wel strategisch inzicht hebben. Maar tegelijkertijd zei hij ook van, nee, geweld alleen als ons geweld wordt aangedaan. Want wij, het enige wat we willen is onze vrijheid. Mm-hmm. Wij komen op voor onze rechten. En dat doen we in eerste instantie door vredig te demonstreren.
3: Ja, door in gesprek te gaan ook, hoorden we ook dat Nathan dat zei. Dat hij
2: wilde in gesprek, hij wilde met de gouverneur praten. Nou, dat was hem niet gegund.
3: Ja.
2: En het leger is erop afgestuurd. En ja, toen werd het een bloedige, gewelddadige opstand. Maar dat is dus niet vanuit Tula gegaan of vanuit de stakers.
3: Nee.
0: Ja. Ja, het is altijd gek om te merken hoe de geschiedenis altijd dingen verdraaid heeft of zo.
1: Ja, dat is zeker
0: van de werkelijkheid.
1: Zo. Ja.
0: En dat is dus bij Tula ook het geval geweest. En toch goed dat de waarheid dan uiteindelijk toch boven water komt altijd.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is zeker mooi. Je hoorde Miluska Meulens bij de Morning Show, bekend van radio, televisie en kinderboeken. Schrijft dit jaar als eerste Caribische acteur het Kinderboekenweekgeschenk. Met Terug naar de Schoenenboom is Meulens bovendien de eerste vrouw van kleur en de eerste Afro-Nederlandse auteur die eer krijgt.
1: Mooi.
0: Dus dat is zeker wel een applausje waard.
1: Ja.
0: Even in het kort.
1: Jee.
0: Dus gaat het sowieso in de gaten houden. Zometeen hebben we het natuurlijk over de request, waar we nog steeds naar op zoek zijn. Er komt muziek aan van SZA. Maar eerst Sean Paul met Temperature.

0: Lisa en Kendrick Lamar met All The Stars. Doet me meteen denken aan de zonsverduistering van vorige week.
1: Hoezo?
0: Ja, All The Stars. Dus valt er een beetje bij, toch? Of ben ik aan het trippen?
1: Nee, je hebt het helemaal goed.
0: Volgens mij waren er ook vallende sterren.
1: Ja, dat waren meteorieten, maar dat maakt verder niet uit.
0: Daniel gaat helemaal stuk hier in de studio. Ik krijg geen lucht meer, die man. Hey, welke artiest vind jij ondergewaardeerd en wil je gewoon horen op de open spot die we zo meteen hebben? Ja, dat kan je nog steeds laten weten via de NPO Luister-app door eventjes de titel van de track door te sturen, de naam van de artiest en ook eventjes in het kort waarom je die artiest ondergewaardeerd vindt. En misschien draaien we de track dan zo meteen. Afgelopen zaterdag stond Nederland stil bij de bevrijding van Indonesië van de Japanse bezetting. Vandaag is het een feestdag voor Indonesië, want 81 jaar geleden werd de onafhankelijkheid uitgeroepen. Waar de oudere generaties er niet over praten, blijken de jonge generaties juist steeds nieuwsgieriger te zijn naar de geschiedenis van Indonesië. En een van die jonge mensen is Neil Petersen, een van de hosts van de podcast Radio Pedis. Een podcast waar ze op zoek gaan naar die geschiedenis. Neil, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: En Neil, waar begon jouw eigen nieuwsgierigheid naar je Indonesische familiegeschiedenis?
2: Ja, eigenlijk best wel laat. Mijn vader is geboren in Jakarta. Dus je weet het wel, thuis gaat het er wel echt over. Maar echt erover praten en zo, dat werd lastig. Werd altijd wel een beetje doodgezwegen. Zeker mijn oma. Ik heb mijn opa nooit gekend, mijn oma. Als ik dan vroeg over ze vragen stelde over vroeger. Ja, dan werd het doodgezwegen. Mijn vader wilde nooit over Jakarta praten. En je groeit natuurlijk wel op met bepaalde verhalen over eten en gewoontes en dat soort dingen.
1: Ja.
2: Maar mijn moeder is 4 jaar geleden overleden. Ik heb een Ierse moeder. Een vader die uit Indonesië komt. En toen wilde ik me echt ook meer verdiepen over wie ik was. Waarom ik bepaalde dingen deed. En toen ben ik ook me meer gaan verdiepen in mijn eigen familiegeschiedenis. En zo is het een beetje ontstaan.
0: Wat voor vragen stelde je dan bijvoorbeeld als er gezwegen werd?
2: Nou, kijk, wat ik heel interessant vind is dat... we gaan het denk ik misschien zo nog wel even over Radio Pedis hebben... maar dat tijdens Radio Pedis het maken en daarvoor al... dat je dus met eigenlijk een groep mensen komt die hetzelfde meemaken. Die heel nieuwsgierig is waarom je identiteit zo is samengesteld... en waarom er dus altijd over bepaalde dingen wordt gezwegen. En dat is een beetje een rode draad geweest. En toen dacht ik, waar komt dat toch vandaan? Ik ben boeken gaan lezen, voor de luisteraars hier. Ik zou absoluut het boek lezen, Revolutie.
1: Ja.
2: Is een prachtig, prachtig boek. Waarin het ook heel goed naar voren komt dat generaties gewoon vanuit schaamte, vanuit aanpassingsvermogen, weigeren te praten over wat er in Indonesië of voormalig Nederlands-Indië is gebeurd. En de derde generatie heeft gezegd op een gegeven moment... ja, het is klaar. We willen hier wel meer over weten. We willen weer weten waar onze roots liggen, waarom we dingen doen. En zo doen we.
1: En is het dan zo dat je tijdens het maken van Pedis op dingen bent gestuit waarvan je denkt... dat had ik eigenlijk veel eerder moeten weten?
2: Ja, zeker.
1: Heb je daar een voorbeeld van?
2: Nou, wat ik vooral heel mooi en tevens super pijnlijk vond... Dat er zoveel pijn zit. Heel veel pijn bij de eerste generatie, maar dat door intergenerationeel trauma wordt doorgegeven aan de tweede, maar ook aan ons, aan de derde generatie.
1: Ja.
2: En dat daar eigenlijk nooit ruimte voor is geweest.
1: Nee.
2: En ik heb best wel vaak dat het emotionele gesprek zijn, omdat we na afloop Malou Holshuis, de andere maker, en ik gewoon naar elkaar aankeken en gewoon zeiden wow. Of dat ik s'avonds met tranen, weet je, het over had met vrienden. Gewoon de pijn die erbij in gas zat.
1: Kun je hier een concreet voorbeeld van geven?
2: Wibi vond ik een heel mooi voorbeeld. Wibi Suryadi, dat ik de pijn bij hem zag. Maar die werd niet emotioneel, maar die begon te lachen eigenlijk. Een soort houding die ik heel veel bij mijn vader ook heb gezien.
1: Aha, ja, dat herken ik wel. Ja.
2: Toch? Ja, En Wibi heeft voor het eerst daarover gepraat. En dat was ook het interessante dat de mensen... En daar voel ik me dankbaar eigenlijk... dat mensen hun verhaal met ons wilden delen. Ze dankten ons. Maar ik vond het juist heel mooi dat zij het met ons wilden delen. Want ik leerde daar heel veel over. Gewoon over wat er is gebeurd. Maar ook over waarom ik zelf dingen doe. En Het interessante is wel natuurlijk de geschiedenisboeken. Nou, ik ben heel trots op deze generatie en de generatie die eronder komt, die echt zegt, yo, de geschiedenis die wij hebben geleerd, die is echt anders dan dat er nu is. Dus daar zijn we nu ook. Maar ook gewoon dat er ruimte staat gewoon om dit te bespreken met elkaar, wat de eerste generatie nooit heeft kunnen doen. En dat het voelt een beetje als goed maken voor de eerste generatie. Ja. Ik weet niet of dat het juiste woord is, maar ik vind het wel fijn dat er ruimte is.
0: Ja. Vandaag viert Indonesië 81 jaar onafhankelijkheid. Ja. Door alle verhalen die je nu hebt gewonnen, kijk je daardoor anders naar de familiegeschiedenis dan voorheen?
2: Ja, ik maak zelf ook een podcast in Indonesië. Dat gaat dan echt over voetbal, met een voetballer van de Indonesische nationale ploeg. En vooral als ik met mijn Indonesische vrienden over heb, het gaat heel erg over Indonesië. Dus het gaat nog niet zozeer over hoe de rol van Nederland daarin. Ja. Dat zie ik ook wel soms in artikelen. Zij kijken echt, wij zijn onafhankelijk. En dat is natuurlijk ook, die datum is echt dat zij vinden dat zij op die datum onafhankelijk zijn geworden. 81 jaar geleden. Dus dat vind ik heel mooi om te zien. En het voelt voor mij nu ook wel persoonlijker. Hè? Het gaat niet over politiek, over een vlag. Het gaat echt over de mensen en families. En nou, je ziet hoeveel oorlog er nog is, hoeveel mensen onderdrukt worden. En Indonesië viert echt dat ze nu hun eigen goede, slechte keuzes kunnen maken. Maar dat het wel hun keuzes zijn. En dat vind ik heel mooi dat zij dat echt mogen vieren vandaag.
1: Begrijpelijk. Helemaal begrijpelijk. Dankjewel voor je tijd. We kunnen het allemaal terugluisteren op Radio Padis. Ik neem aan te vinden op alle grote platforms.
2: Zeker, zeker.
0: Ja. Niel Petersen, dankjewel voor je tijd en nog een fijne dag.
2: Jullie bedankt. Dankjewel.
1: Hoi, hoi.

0: Ronan Leon Thomas met Fall In. Ja, we zijn dus al een tijdje op zoek naar een invulling voor de request voor vandaag, hè, Howie.
1: Uh-huh.
0: En we wilden dus van jou als luisteraar weten welke track jij graag wilde horen van een ondergewaardeerde artiest.
1: Yes.
0: En ook waarom.
1: De motivatie, de toelichting.
0: Precies. Nou ja, ik zie dat we een berichtje binnen hebben gekregen van Randall. En die zegt Lupe Fiasco met... even kijken, die man had echt de grootste kunnen worden. Kick Push.
1: Het is een leuk nummer.
0: Dan hebben we Melvin, die zegt... oh ja, deze naam, daar moest ik echt mee vechten een tijdje geleden. Toen ging Daniel ook echt helemaal stuk hier in de studio. Dat is Royce de 5'9".
1: Royce de 5'9".
0: En dat komt binnen van Melvin en die zegt... Boom, dat is de hardste pokoe ooit gemaakt.
1: Zo.
0: Dat is een statement.
1: Ja, nou kan je wel zeggen, ja.
0: Oké.
1: Okay. Harder dan de oerknal.
0: En dan hebben we Shafi. Die zegt sowieso ondergewaardeerd is. Erykah Badu wordt echt veel te weinig gedraaid. Ik zou heel graag Love of My Life of Plenty van haar willen horen.
1: Maar wij draaien Erykah regelmatig.
0: Ja, best wel.
1: Ja, vooral Love of My Life.
0: Dus waarschijnlijk luistert Shafi niet genoeg naar Blend.
1: Op de verkeerde momenten.
0: Langer en beter luisteren. Dan hebben we Natasha. Die zegt Snoop Dogg met Kelly is Active. Nog nooit gehoord op de radio.
1: Mm. Nou, dan moeten we maar eens luisteren, want daar is dan waarschijnlijk een reden voor. Want als er iemand niet ondergewaardeerd is op deze zender, is het Snoop.
0: Maar echt. En dan komen we bij Lisa en die zegt Fonte en Little Brother.
1: Ja.
0: Echt het beste duo ever. Maar ik zou willen horen Love In It.
1: Oké. Okay.
0: En dat is Little Brother samen met Joe Scudder.
1: Ja, let's go.
0: Ja, ben Lisa overtuigd?
1: Nou ja, ik vind het... Kijk, ik ken de band Little Brother.
0: Ja.
1: En ik vind het wel tof, want dat draaien we echt nooit.
0: Ja.
1: En dat is wel echt hele toffe muziek.
0: Nou, daar zit er maar één ding op. Little Brother en Joe Scudder draaien met Love In It.
1: Doe maar.
2: Oh, can it be?
1: And
3: we get it started up one more time.
2: She number down, it's here in front of me.
3: I got the number down right here, I'm looking at it.

0: met Last Ones en een hele goede middag nog eventjes. Het einde van Bridge the Gap voor vandaag zit er alweer bijna aan te komen. Ja, dat is altijd jammer, hè, Howie?
1: Altijd jammer.
0: Maar het is nou eenmaal wat het is. Morgen zijn we er weer.
1: Kijk, dat scheelt.
0: Zelfde tijd, zelfde plek. Van 4 tot 6 hier op NPO Blend. Maar voordat het zover is, heb je vanaf 7 uur 's ochtends de morning show.
1: Dat is leuk.
0: Gevolgd door Jamie's Jams.
1: Jamie's Jams.
0: Gevolgd door Siana.
1: Siana.
0: En dan is het weer tijd voor Serginho en Howard tijdens Bridge the Gap. Je hebt er wel echt zin in, hè?
1: Zeker. Ik ben in mijn kermismodus.
0: Nog plannen vanavond?
1: Nee, ik ga even relaxen. Even niks doen.
0: Ik ben ook team relaxen vanavond.
1: Ja, toch?
0: Dus zorg ervoor dat je er morgen weer fris en fruitig bij bent.
1: Ik doe mijn best.
0: En dan gaan we er weer een mooie van maken.
1: Altijd goed.
0: Ja, aan de andere kant ook een hele fijne avond toegewenst. En zometeen vanaf 6 uur non-stop muziek. Dus je hoeft niet weg te rennen. Er komt gewoon heerlijke muziek aan. Dus blijf lekker luisteren. En wij sluiten af met Khalid, Young Dumb en Broke.
1: Oeh.
0: Doei, doei.

0: kids.
1: Home of classic R&B, hip hop and soul. Blend. 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van 2 blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Nu het af en toe regent, hoopt de brandweer dat de veenbrand in de Ardennen woensdag onder controle is. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat de bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Meer dan 300 voorwerpen die zijn gebruikt bij de musical Soldaat van Oranje worden geveild. Daaronder zijn een telefooncel, een replica van een Bentley en een portret van koningin Wilhelmina. Vorige maand stopte de musical na bijna 4000 voorstellingen in 16 jaar. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Luister naar Bridge the Gap, waar actualiteit, humor en de lekkerste muziek samenkomen. Of ontdek het belangrijkste nieuws in een paar minuten in de podcast Lang Verhaal Kort. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zeggen dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt, mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuur-verslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
1: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
0: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: side.
1: Dance.
0: Side to side.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: Blend. 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Yabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
2: En dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
1: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

naar Bridge the Gap, waar actualiteit, humor en de lekkerste muziek samenkomen. Of ontdek het belangrijkste nieuws in een paar minuten in de podcast Lang Verhaal Kort. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
1: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
0: Het weer, vanavond helder en droog. Maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

0: je bent echt gek, man.
1: Nee, jij bent gek.
0: Hoezo?
1: Wil je die gekkigheid horen? Dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
1: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Comtin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
0: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. In de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Luister naar Bridge the Gap, waar actualiteit, humor en de lekkerste muziek samenkomen. Of ontdek het belangrijkste nieuws in een paar minuten in de podcast Lang Verhaal Kort. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: and soul. Blend. 11 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Surbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui. Het wordt rond de 21 graden. Maar dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

Luister naar Bridge the Gap, waar actualiteit, humor en de lekkerste muziek samenkomen. Of ontdek het belangrijkste nieuws in een paar minuten in de podcast Lang Verhaal Kort. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 12 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja, 21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Jesse Hilgus en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: So. Blend. 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil het alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet, naar eigen zeggen, nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet. En dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eric Eazy-E Wright, and Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: Word wakker met de beste classics en het laatste nieuws in The Morning Show. Of luister naar de podcast Family Tea, waarin comedian Lovella Tellisvoort alles met haar zusje en moeder bespreekt. Of geniet van de nieuwste hip-hop hits van Phonics. Radio, podcast, muziek. Download nu, gratis, NPO Luister-app.